band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

tijdens je nachtdienst. Lekker door de nacht. Weet

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis. In je regio.
0: WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een relaxed weekendje thuis op de bank.
1: Een uitje in de regio.
0: Een sportieve sportdag.
1: Wat je ook doet,
0: vier je weekend.
1: WOS
0: 87.7.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen!
6: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
6: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc.

Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Hete in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: enthousiaste
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zaterdag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij.
1: En jij natuurlijk ook.
0: Elk sportweekend
1: bij de WOS.

Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in streeknoten.

Gene Travis uit Honselersdijk en de Bahama's, die kennen we natuurlijk uit Hoek van Holland. Helemaal welkom deze zaterdagmiddag WOS Streeknoten. Ja, ik ben Herman en tot 2 uur hoor je de muziek uit jouw regio of over jouw regio. En wat hebben we allemaal liggen? Ik zie Spruiten Opperman, Boombastic, Leone, Valium, de Maxima's, 3 meter Peter. Nou, ze komen allemaal voorbij. Dus dat wordt een gezellige middag met de muziek uit jouw regio. En dit is ook een bekende gast in de show, Danny Zuiderwijk. Hier is hij met HEPA op WOS Radio in Streeknoten.

De live-uitvoering van Venus en Mars door 3 meter Peter over de communicatie tussen man en vrouw. En misschien ook wel herkenbaar voor jou, hè, dat we soms toch een beetje langs elkaar heen praten. Maar goed, dat is dan maar wat het is. Nu de Maxima's met het volkslied van Den Hoorn.

0: Eva Opperman en Carly Spruit, samen Spruit en Opperman. En in 2021 schreven zij Geven is leven. En dit is het officiële themalied voor het Genwijk namenboek van Wim de Bundel. Over het delen van je dromen, het niet opgeven en de gedachte dat geven betekenis geeft aan het bestaan. Nou,
1: een ander bestaan, dat is het bestaan in de kassen. Hier zijn de kromme jongens.

Younes Marcin en Liënte hier op de WOS in streeknoten. Younes, ja, de jongere broer van DJ Bombastic uit Naaldwijk. En Liënte, ja, in zijn paspoort staat Maarten Bokma. Komt ook uit Naaldwijk. Nederlandse producer, songwriter en multi-instrumentalist. Ja, prachtige teksten hier gemaakt door onze muziekredactie. En ik hoef ze alleen maar voor te lezen. Wie onder zijn eigen naam door het leven gaat, dat is deze Koos Jansen. Een cover van George Ezra, of eigenlijk een Nederlandse bewerking. Maak je toch geen zorgen.

jaren zielig met mezelf verraden. Door mijn tranen, schreeuwend in een hoekje, smijt ik met haat verfraaide resten, jij en ik gescheurd uit fotoboekjes. Het is genoeg.

foto's van jou en mij. Oftewel Flits hier op de WOS F in streeknoten. En net hoorden wij Younes. Ja, en dit is Brahim, de oudere broer. Ook wel DJ Bombastic. En samen met Lange Sjaak gaat hij naar Ibiza in 2007.

Rook op de gantel van de Westerlandse formatie Tis Weer Best uit 2013. En ze hadden een dubbel album Stronger Than Your Mind. Twee cd's en dit was de stevige rockversie op cd 1. En misschien dat we binnenkort ook nog een keer de intieme akoestische versie draaien die op cd 2 te vinden is. WOS Radio met Streeknoten zijn terug van weg geweest. Hier is Gemstone en Never Stop. Ja, wel uit 2006.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, de Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13, Den Haag Rotterdam, tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beste luisteraars, het is 2 minuten over 2 op zaterdagmiddag en dus weer tijd voor de sport uit de regio. En vanmiddag in deze uitzending praten we na over de volleybalwedstrijd van de dames van PQV Westland gisteravond. En later in de middag met moeder en dochter Voskamp over de skielermarathon die zij verreden hebben in Berlijn. We gaan in gesprek met de trainer van de damesploeg van Lira, Dan van Wittenaar, over de gespeelde wedstrijd tegen Nieuwekerk. Uiteraard in het laatste uur het denksportoverzicht. Maar zover zijn we nog lang niet. Zoals u gewend bent staat het grootste deel van het programma uit live sport. En niet alleen voetbal vandaag, maar we besteden ook aandacht aan de Rijkszwaanloop. Die in Schravenzanden wordt verlopen. En Richard Vroom kan ons daarvan alles over vertellen. Goedemiddag Richard.
1: Goedemiddag Rob. Ja, het is hier... Uiteraard een zonovergoten marktplein in Schravenzanden. Dus behalve veel winkelend publiek. Heel veel hardlopers die aan het warm lopen zijn. En de jeugdlopers die zijn net afgelopen. Er hebben 500 kinderen aan deelgenomen. Om 2:30 starten 5 kilometer en 5 minuten later het hoofdnummer, de 10 kilometer. Hier in Schravenzanden de Rijkszwaanloop, de 25e editie.
0: Ja, en Richard zal ons gedurende deze uitzending daarvan op de hoogte houden. Vanaf 4 uur doen we verslag van de korfbalwedstrijd tussen Odo en Maju. De hoofdmoot bestaat uit 5 live voetbalwedstrijden met maar liefst 3 derbies op het programma. In de 4e divisie neemt FC Schravenzanden het op tegen ASWH. In de eerste klasse de kraker tussen Velo en SC Monster. SV Den Horen speelt tegen Alfia. En in de 3e klasse, die we ook wel de fietsklasse noemen vanwege al die derbies, KMD tegen Schipluiden en op Sportpark de Zwet in de Lier, Lira tegen Maasdijk. Bij al deze wedstrijden wordt er om 2:30 afgetrapt. Zit uw favoriete club niet bij de wedstrijden, volgt u dan live blog op bos.nl. Die vanmiddag weer wordt samengesteld door Matthijs Scholtes. Paul Keizer en Jan Bol zijn respectievelijk de regisseur en technicus van dienst. Mijn naam is Rob Kleijweg en ik mag dit sportieve programma weer presenteren. Dit is tot 6 uur live vanuit onze studio in de World Health Center. Muziek en sport bij WOS Sport.

0: luistert naar deze plaat, want ja, hier wordt toch gesproken over de Gulf of Mexico. En dat is natuurlijk zwaar verboden door de heer Trump in het Witte Huis. Maar het waren wel de Les Humphrey Singers met Mexico. Goed, u hoorde mij net zeggen dat we zitten in het World Health Center. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het klopt wel, want het is de Westlandse Sportweek. En voor die gelegenheid is het World Horti Center voor een week omgedoopt in het World Health Center. Ons eerste item, na de Rijkszwaanloop dan, is volleybal. Want gisteravond speelden de dames van de volleyballers van PQV Westland hun eerste competitiewedstrijd in de eerste klasse tegen Leyton. Eindstand 4-0. Helaas verloren dus. We zijn wel benieuwd hoe deze uitslag op het scorebord is verschenen en praat hierover met aanvoerder Nadine Dijkshoorn. Goedemiddag Nadine.
1: Hey, goedemiddag.
0: Dat moet sportief gezien een teleurstellende avond geweest zijn.
1: Ja, dat was niet helemaal de uitslag waarmee we het seizoen hoopten te starten inderdaad.
0: Nee, kan je vertellen hoe dat zo kwam?
1: We moesten zelf aan de bak, als in zonder coach. Dus we hadden ook gelijk de eerste wedstrijd, moesten we het zelf even regelen. Want onze coach moest helaas ook spelen. Dat helpt natuurlijk altijd niet. Een coach is wel belangrijk in het team. Al moet ik zeggen dat we de eerste set uitstekend begonnen. Alleen het was gewoon een goed team dat goed samenwerkte en zeer mooie aanvallen plaatste. Ja, daar hadden we gewoon net niet genoeg weerwoord op. Dan begin je de eerste set gelijk met een puntje achterstand. En dat helpt meestal niet voor de rest van de wedstrijd.
0: Nee, ik zag inderdaad de eerste setstand, daar was het nog close. Maar daarna werden verschillen toch wel groter.
1: Je merkte inderdaad in de loop van de tweede set raakten we het een beetje kwijt. En dat duurde tot en met het eind van de derde set voordat we dat weer terugvonden inderdaad. Dus pas de vierde set konden we weer een beetje weerstand bieden en maakten ze het weer een beetje moeilijk. Dus,
0: En wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen?
1: Verwachtingen vind ik altijd lastig. We hebben de andere teams nog niet zo goed kunnen inschatten natuurlijk nu. We hebben wel onszelf natuurlijk doelen gesteld voor dit jaar. Dus we gaan gewoon voor een top 5 notering. Maar of dat realistisch is, dat gaan we de komende wedstrijden zien, denk ik.
0: Dat is dan nog een beetje aftasten. Ja. Jullie spelen vooraf van deze competitie een bekercompetitie. Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat gegaan? Want dat is denk ik ook een groot deel van je voorbereiding.
1: Klopt, dat is vooral, wij gebruiken het ook een beetje om weer in te komen, een beetje om elkaar ingespeeld te raken. Dus ook toch een beetje een soort oefenwedstrijden gebruiken wij het voor. Dus dat was ook met wisselend resultaat. Inderdaad, zijn we door de beker heen gegaan. Ik moet zeggen, we hebben de beker wel goed afgerond. Met de laatste wedstrijd hebben wij gewoon weer met 3-0 gewonnen. Dus dat is altijd wel fijn om met zo'n eindstand dan je competitieseizoen in te gaan. Ja.
0: Zijn jullie een mix van ervaren en jonge speelsters?
1: Al moet ik zeggen dat ondertussen dit team al een jaar of drie in deze samenstelling samenspeelt. Dus jong is ook niet meer piepjong. Nee, maar we hebben inderdaad van 21 tot 40 zit er in het team. Dus het is wel een leuke mix van meiden met ervaring en nog jonge kracht, laat maar zeggen.
0: Ja, precies. Hey, wat zou je, als je het dan toch over kracht hebt, het kracht van het team willen omschrijven?
1: Onze samenwerking en de lol in het spelletje. Wij worden nooit geïrriteerd naar elkaar, dus het blijft altijd leuk. En dat zien wij ook wel eens anders bij tegenstanders van ons. Dus ik vind dat wel onze grootste kracht.
0: Precies. Ja, sport is daar toch tenslotte voor bedoeld, om er naar je zin te hebben. Je zei al aan het begin van je miste de coach gisteravond. Ja. Wat denk je dat hij anders had kunnen betekenen? Had hij dan omzettingen kunnen doen in het team?
1: Ja, misschien even net op de betere momenten inderdaad een wissel of een time-out. En hij heeft ook gewoon oog voor net die kleine details die wij dan gelijk kunnen aanpassen. En als speler sta je anders langs de kant om dat soort instructies te geven dan een coach die een beetje zicht op heeft.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Zeker.
0: We wensen je veel succes dit seizoen. Wij spraken Nadine Dijkshoorn, aanvoerder dus van PQV Westland, de volleybalster, die helaas gisteren met 4-0 onderuit gingen.

0: Bruno Mars, Oh My Soul. U hoorde hem al in de intro van dit programma. Richard Vroom vertelde over de 25e editie van de Rijkszwaanloop, die dus wordt gehouden in Schravenzanden. Richard, nog een keer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 25e keer, wordt daar extra aandacht aan besteed?
1: Daar wordt, nou ja, voor de lopers niet zozeer extra aandacht aan besteed. Er is wel iemand in het zonnetje gezet. Dat is Maarten Jung, de man die hier verantwoordelijk is voor het parcours. En die heeft kwart voor één de Westlandstek ontvangen. Dus een gemeentelijke onderscheiding. En de 25e editie staat ook in het teken van een nieuw parcours. Want Schavenzanden onderscheiden zich altijd doordat het een 10 Engelse mijl op het programma heeft staan. Dus 16,1 kilometer. Een niet zo heel populaire afstand. Maar Schavenzanden was de enige die dat deed in het Westland. Maar vanwege de aanleg van dat natuurgebied, inclusief de natuurbegraafplaats, achter de Staalduinse Bos, konden ze daar niet heen. Want dat is het vaste parcours over 10 Engelse mijl. En nu hebben ze dus ook, om mee te gaan met de populariteit van de standaardafstand 10 kilometer, is er dus nu een 10 kilometer wedstrijd. En die gaat eigenlijk de andere kant op. Die gaat via de Hoflaan richting de plas van Alle Winden. Dus een beetje het natuurgebied ten oosten van Schavenzanden. En die 10 kilometer die start om 2:30. En vlak daarvoor gaat de 5 kilometer van start. Ik heb al een van de favorieten van de 5 zien lopen. Namelijk Lars van der Kraan, die afgelopen zaterdag Nederlands kampioen is geworden op de 800 meter op de baan. En die gaat als een van de favorieten van start op de 5 kilometer. En voor de rest, de kinderlopen zijn net voorbij. Daar waren ruim 500 deelnemers. Ik heb de uitslagen nog niet allemaal binnen. Maar daar kan ik later wat over vertellen. Dus kortom, het is hier een drukte van belang.
0: Ja, want de kidsrun was volgens mij zelfs ook op een gegeven moment uitverkocht. Dat er niet meer deelnemers aan mee konden doen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat stond van de week al op de website.
0: Klopt.
1: Dat vertelden ze ook in de uitzending gisteren bij Aan Tafel. Dat ze 500 kinderen hadden. Dat was echt de limiet. Heel veel verspreid over allerlei leeftijdscategorieën. Dus kinderen kunnen echt met leeftijdsgenoten struggelen, zeg maar. En niet per se van kinderen van 16 tegen kinderen van 10 lopen. Maar het is echt in kleinere leeftijdsgroepen van de basisschool ingedeeld.
0: Hartstikke leuk. Ja, en het programma was natuurlijk vanochtend al vroeg begonnen. Dan wel niet met hardlopen, maar wel met wandelen. Al zelfs om 9 uur vanochtend, klopt toch?
1: Ja. Ik kan nog informeren hoeveel belangstelling daarvoor was bij die wandeltochten. Maar dus dat komt ook later nog.
0: Heel goed. Richard, je houdt ons op de hoogte. Dank je wel alvast. En geniet van het mooie weer buiten.
1: Ja, oké. Hoi.
0: Dag. We gaan even verderop in Schavenzanden kijken. Bij het Juliana Sportpark. Want FC Schavenzanden neemt het om 2:30 op. Of vanaf 2:30 op tegen ASWH. En Ruud de Jong gaat voor ons verslag doen. Goedemiddag, Ruud.
2: Rob, goedemiddag.
0: Ik neem aan dat Schavenzanden de goede lijn wil door voortzetten.
2: Zeker, na die 0-2-2 overwinning vorige week in Barendrecht tegen Smitshoek. Met de goals van Dennis van der Heijden. Zijn eerste van de competitie en ook Virgil Chinashu scoorde. De wedstrijd daarvoor thuis ging het in de allerlaatste bal ging het mis. Paul van Delm liet hem los en kon Westlandia binnen tikken. Maar de wedstrijd daarvoor had ik gezien tegen HBS. Was een prima 3-0 overwinning in de eerste wedstrijd van het seizoen. Er werd 1-1 gelijk gespeeld tegen Sportclub Feyenoord. Betekent samen met nog een aantal andere clubs 7 punten uit 4 wedstrijden. Dat doet Schavenzanden samen met Smitshoek, ASWA dus, Heerjansdam, HVV en Valken 68. En op de tweede plaats staat Westlandia met 1 puntje meer. En volgende week de wedstrijd in Gouda tegen nog ongeslagen, nog alles gewonnen overigens, Jodan Boys. 12 punten dus uit 4 wedstrijden. Dus in ieder geval deze winnen. En dan hou je aansluiting met Jodan Boys die je volgende week treft. In ieder geval goed nieuws. Aantal weken geblesseerd geweest. Sil van Ooyen zit op de bank. Verder ontbreken nog Erian Boeschoten, Tyler Mulder, Bram van Eijk. Dat zal betekenen dat Timo Ploemen als rechtsback voetbalt. Ik vermoed gewoon Dennis van der Heijden in de spits. Virgil Chinashu en Stijn en Brein op de flanken. Twan van Meert staat weer in de basis. Middenveld dan samen met Bram Sommeling en Roy van Beek. ASWA, dat werd 2 jaar geleden in de vierde divisie werd kampioen. Speelden ze vorig seizoen derde divisie. Daar eindigden ze de laatste in. Degradeerde ook Meersen. En speelden Stedoco en Scheveningen PD plaatsen. ASVA, niet heel erg raar dat ze dan ook bovenin meedoen. En ik sprak ze vooraf even, wilden dan ook een periode pakken. Nou, dat zal voor Schravenzanden ook wel minimaal gelden. Wedstrijd onder leiding van Frank Tol. En wij gaan om 2:30 beginnen.

0: Sugar Baby Love, de Rubettes. Het is 3:06. Hoogste tijd om te gaan voorbeschouwen. Nou, we hebben natuurlijk al Ruud de Jong gehoord over FC Schravenzande tegen ASWA. We gaan naar Wateringen, want daar neemt Velo het op tegen Monster. En dan hebben we het over de eerste klasse. En Johan Voskamp, die zit in Wateringen. Goedemiddag, Johan.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars ook natuurlijk. Ja, vandaag 3 derbies, dat heb je al gemerkt. KNVB Schiphol, Lira Maasdijk. En waar ik zit, is het Velo tegen Sportclub Monster. Sportclub Monster dat verleden week gelijk speelde tegen BVCB. En die twee doelpunten, dat was 2-2. En die twee doelpunten, ja, die werden uiteraard gemaakt door Jury Westhoff. De eerste schijnende schoonheid van een doelpunt geweest te zijn. Dus die hebben het eerste puntje binnengehaald. En Velo won bij FC Skills, zodat hij nogal een hoop nieuwe spelers had. Maar ja, als je weet dat Velo verleden jaar na 4 wedstrijden 0 punten had. En nu 3-1, is het een hele goede start voor de ploeg van Gino Ninaber. De doelpunten werden gemaakt door Abel Andries en Riley Hayes, die van Burghoven gekomen is. Blessures aan de kant van Monster, Jesse Groenewegen, Hilde van der Haren, Jan Verdijn, die zijn er niet bij. En terug van de schorsing is Bink de Brabander. Gestopt bij Monster zijn Stefan de Bron, Bas de Brabander en Jurgen Warbout. Ja, en de scheidsrechter vanmiddag is, ja, ik ga even naar Velo, want ja, daar zijn het ook jongens weggegaan. Dat is Lars de Jong, die is naar THVB gegaan. En Koen Starrenburg en Rens de Vries zijn naar ABS gegaan. Zo bent u, en er gekomen zijn Riley Heesburg en Milan Dijbenstein en Pascal van der Zwart, Westlandia, zaterdag. Ja, en dan bent u weer helemaal op de hoogte van de situatie. Ja, dat is middag natuurlijk gelijk al in de tweede wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd tussen Velo en Sportclub Monster. De leiding moet ik nog even verontschuldigen. Het scheidsrechter weet ik dan wel, de eerste D van Helden. Maar ik heb nog geen spelersopgave gekregen. Want Louis de Letter is niet meer in functie. Dat kun je gelijk merken hier bij Velo. Want ik ben overal aan het zoeken naar een uitdraai. In ieder geval bent u nu op de hoogte tussen dat Monster een puntje heeft. En Velo natuurlijk die 3 punten. En vanmiddag die wedstrijd hier in Wateringen. Tussen Velo en Sportclub Monster.
0: Ja, wij vertrouwen erop dat Johan straks wel de opstelling heeft ontvangen. Zodat hij ons verslag kan doen van deze wedstrijd. In de eerste klasse gaan we een klasse lager. In de tweede klasse C neemt SV Den Horen het op tegen Alfia. En daar voor ons afgereisd Leo de Jong. Goedemiddag, Leo.
2: Ja, goedemiddag Rob en alle luisteraars. Ik zit inderdaad klaar bij Den Horen. Den Horen natuurlijk afgezakt naar de tweede klasse. Vorig jaar gedegradeerd. Edwin Groenholz kon de tij niet keren. En natuurlijk een ambitieuze trainer. Heeft zijn papieren voor betaald voetbal. Dus die is ambitieus. En de doelstelling van Den Hoorn is natuurlijk gewoon kampioenschap. Dat lukte verleden week niet. Graaf Willem V, 2 vak. Hield hun op 2-2. En dat was een hele slechte wedstrijd. Volgens de trainer. En dat begint al goed. De eerste wedstrijd kan het alleen maar beter worden. Ja, toch? Alfa, ja, die heeft voor...

0: zit voor ons langs de lijn Peer Verwij. Goedemiddag, Peer.
1: Goedemiddag, ja, heerlijk vanuit het zonnetje hier in Wateringen voor die andere derby. We hebben net al gehoord over Velo tegen Monster, maar hier is ook een derby, inderdaad in die derde klasse C is het dit jaar. KMD tegen Schipluiden, twee ploegen die vorig jaar de na-competitie wisten te bereiken. En allebei daar voor promotie. En allebei in die eerste ronde werden uitgeschakeld. Die wedstrijd zijn begonnen aan het seizoen. KMD had een slechte bekerserie. Speelde vorige week uit tegen de promovendus ODB. En ik sprak net trainer Appie Chatou, de nieuwe die vorige assistenttrainer was. En nu hoofdtrainer is geworden hier in Wateringen. En die zei letterlijk van de 20 keer win je 90 keer die wedstrijd. Maar die bal wilde er maar niet in. En dat is een beetje dan het makken van die wedstrijd geweest. Die eindigde in 0-0. Ook 0 tegendoelpunt. Dat is wel gunstig. En Schipluiden, die begonnen onder het tweede jaar onder trainer Xander Vos. En die begonnen wel lekker aan de competitie. Wonnen met 3-0 thuis tegen GDA. En wat daaraan opvoelt, nu wat ik opvond, is dat good old Michael de Jager, hij is 40 jaar, die maakte wederom een doelpunt. Dus zoveel seizoen op rij dat hij een doelpunt maakt. Nou, ik sprak net trainer Xander Vos en die zei, Michael kan er maar geen genoeg van krijgen. Hij is helemaal blij met de rol als pinchhitter om ballen vast te houden. En hij staat heel vaak op de goede plek. Dat bewees hij vorige week. We hebben scheidsrechter Guus van Ekelenburg hier. Ik weet niet of dat familie van is. We gaan kijken of dat wat voor een personaliteit hij meeneemt. En ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Ik sta eerlijk in het zonnetje en ik heb er zin in.
0: Dan gaan we naar Sportpark De Zwet, waar Lira het op gaat nemen tegen Maasdijk. Ja, dat is toch wel echt een derby. Zo dicht bij elkaar. En degene die daar van ons verslag mag gaan doen is Piet Voskamp. Goedemiddag, Piet.
2: Ja hoor, goedemiddag inderdaad. Sportpark De Zwet, de kraker. De derby der derbies. Lira Maasdijk. En dan is dat voor Lira slecht nieuws, want meestal wint Maasdijk. En dan gaan we eens kijken vanmiddag hoe dat gaat lopen. Waarom dat is, als maakt niet uit welke klasse de Maasdijk speelt. Al is het de vijfde, ze blijven altijd winnen van Lira. En dat is een soort juk, laten we dat zomaar even samenvatten. En ik ben benieuwd hoe dat vandaag af gaat lopen in die derde klasse. Derde klasse C volgens mij. Maasdijk verleden week gelijk gespeeld. Lira gewonnen. Twee doelpunten van Lennart Power, die er nu naast staat. Wat daar de reden van is, is mij niet helemaal bekend. Een hele jonge scheidsrechter. Hij heeft wel meer gefloten hier. Quinn Vugts. Hij floot verleden jaar Lira Naaldwijk, heb ik begrepen. En ik zag hem zitten. Ik dacht dat het een peul van de week was. Maar dat is natuurlijk mijn probleem. Ik ben zelf bijna 100. Ik ben dik over de helft. Oké, dat is mijn probleem. Snap ik ook wel. De scheidrecht staat klaar. Er was een klein beetje rookbommetjes voor de sfeer en voor de gezelligheid. Een leuke publieke belangstelling. Niet overdreven, maar het loopt nog stilletjes vol. Er is bijna wordt er afgetrapt op het bijveld. Want je weet de geschiedenis van het hoofdveld. Daar ligt nu een groene plak in. En die gaat 31 oktober open tegen Naaldwijk. Later weer.

0: Dat is Skik. Hij was nog niet helemaal af, maar zo'n lange plaat. En daar hebben we gewoon geen tijd voor, want we gaan lekker voetballen. Wel benieuwd of onze verslaggevers ook op de fiets naar de sportparken zijn gereden natuurlijk. We gaan een rondje langs de velden. We beginnen op het Julianensportpark FC Schravenzande. ASWH Ruud de Jong is er al afgetrapt.
1: Nou Rob, ik was gewoon al lopend, als dat ook telt.
0: Ja, ja.
1: Dan, nou goed, we zijn begonnen al. Twee corners al voor Schravenzande. De eerste was eigenlijk al binnen een minuut. Een goede actie van Stijn de Bruin vanaf rechts. Haalde er een corner uit. Er is kort genomen. Uiteindelijk een voorzet van Gino Kreuzburg. Kwam al ongeveer in het midden van de goal terecht. Dan was het Dennis van Heijden. Zijn kopbal ging misschien 2 meter naast. In ieder geval kon wel vrij koppen. Jammer voor Schravenzande dat hij dan naast de goal ging voor keeper Jeffrey Verkerk. Verleden nog sportclub Feyenoord, Barendrecht, jarenlang nu keeper bij ASWH. De tweede corner van Schravenzande levert geen gevaar opnieuw. Een goede kopbal, in ieder geval weggekopt door Ardy Luijendijk. Brog richting Stijn de Bruin, neemt de bal aan met de borst. Dan vervolgens probeert hij van Heijden, maar dan zit ASWH daartussen. Wat natuurlijk ook een gerenommeerde ploeg is. Samuel van der Velde heeft nog vorig seizoen gespeeld bij Excelsior Maassluis. Nu zijn ze inderdaad aan de linkerkant van het veld in de aanval. Haalt de Bruin die altijd bij... een goede interceptie, kan hij vervolgens Timo Ploemen aanspelen. Dus we zijn hier begonnen op Julianensportpark. 4 minuten oud, 0-0.
0: Dan gaan we naar Wateringen voor Velo tegen Monster in de eerste klasse. Johan Voskamp.
2: Ja, inderdaad. En ik ga het uit mijn hoofd doen, want ik heb nog steeds geen spelerslijst gekregen. Een hele slechte zaak hier, vind ik. Maar goed, in ieder geval, de wedstrijd is in gang gezet door de scheidsrechter Van Helden. De assistenten heb ik nog niet kunnen opnoemen, omdat ik dat voor de Berlin niet heb. En was wel een minuut stilte van een overlijden van een lid van Mons, de heer Rien Zeeman. En de kwekker een minuut stilte, iedereen was goed stil. In ieder geval zijn we hier 4 minuten bezig tussen Velo en Mons. Ja, de weerskant is nog heel weinig gebeurd. Het is zoeken een beetje naar de gaatjes in die verdediging. En die zijn al niet gevonden, dus is het 0-0.
0: Gaan we naar de tweede klasse, SV Den Hoorn tegen Alfia. Leo de Jong.
3: Ja, nu de Noorden misschien een breekkrans. Nee, die wordt onderschept door de verdediging van Alfia. Bijna was Tom Plooy er doorheen, maar daar werd op het laatste moment nog ingegrepen. En gelijk aan de andere kant, Alfia met een mooie bal. En die gaat net over de goal heen. Het keeper stond ver voor zijn goal. Maar hij werd over de keeper heen gelopt, maar belandde in de bovenkant van het net. Het zag er wel goed uit, maar dat had dus zomaar de doelpunt van Alfia kunnen zijn. TNA gaan aan alle twee kanten 2 grote kansen gehad. Nu dus gelijk in 1 minuut. We hebben pas 5 minuutjes verveeld. Dus ik hoop dat het zo door blijft gaan. Voor de rest is het nog een beetje aftasten op het middenveld. En er wordt wel flink naar de voorwaartse gezocht van de Noorden. Maar nu wordt weer Tom Plooy gezocht. Maar die kan de bal niet aannemen. Gaat de bal helemaal terug naar de keeper Marwan Fennig. Zandt hij er uiteraard met 5,5 minuten gespeeld. 0-0.
0: Gaan we weer terug naar Wateringen, maar dan voor de wedstrijd KMD Schipluiden. Peer Verwij.
4: Ja, en daar zijn we nu. De schelers zijn nu in de middencirkel, geven elkaar nu een high five. Dat betekent dat de wedstrijd nog niet is begonnen. We zijn nu al 7 minuten over half. Ik weet niet wat de oorzaak is waarom we later zijn begonnen. Maar de wedstrijd is nog niet begonnen. De spelers komen nu het veld op. Wat is nog de laatste mededelingen nog? Ja, Mo Ostimier en Tony van IJssel, 2 ervaren KMD, zijn er nog steeds niet bij, zijn geblesseerd. En ook Jesse de Waard, good old Jesse de Waard, speelt niet meer voor KMD, maar voor SEF, heb ik begrepen. Dus ja, en ervaring op dit moment een stuk minder in het veld bij KMD. Maar de jonge jongens zitten op de bank en staan in het veld. Dat is denk ik wat trainer Appie toe van zijn ploeg verlangt. Dat ze met een nieuwe elan, met frisse energie deze wedstrijd gaan aanvangen. Maar toch de wedstrijd, de ploeg uit Schipluiden, toch wat meer ervaring op het veld heeft staan. Er zijn de gemiddelde leeftijden allemaal een beetje zo halverwege de 20. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks in de wedstrijd zich gaat ontwikkelen. Nog 0-0, want we zijn nog niet begonnen.
0: Dat lijkt me dan logisch. 8 jaar geleden speelden ze voor het laatst in de competitie tegen elkaar. Lira, Maasdijk. En in de intro zei Piet Voskamp al dat Maasdijk dan meestal won. Hoe ziet de wedstrijd er tot nu toe uit, Piet?
5: Nou, op zich een grappige wedstrijd. Het gaat heen en weer. Kansjes heb ik al gezien. Ik dacht dat de bal al binnen een minuut binnenviel. Maar hij viel op het dak van het goal. Ik stond een beetje helemaal aan de andere kant even te kijken. Maar dat feest ging natuurlijk niet door. Even daarna, heel recent, Mika van Holstein zagen we proberen de keeper te verschalken. Lars Veeman van de Maasdijk. Maar dat lukte bijna op een halve meter na. En even aan de andere kant. De kans voor de Maasdijk in de persoon van Jack Solters. Hij kopte de bal niet helemaal vrij. Hij kwam wel op zijn hoofd. Maar ja, ging ook eigenlijk net net naast, waar best wel behoorlijke kansen. En dat betekent dus dat het wel lekker open ligt. En dat is voor een wedstrijd om daar te kijken natuurlijk ook wel grappig. Als dat je naar een verdediger in de wedstrijd zit te kijken, dan gaat die bal weer naar voren. En komt daar terecht bij een speler van Lira. En die zal hem dan wel weer uitverdedigen. Gaat Lira weer beginnen aan een aanval. Het is een leuke wedstrijd om te zien. En ik vind het opvallend. Veel veranderingen hier valt natuurlijk ook op hier op dat kunstgrasveld. Dat hoofdveld ligt natuurlijk nog steeds uit bij Lira. Dat de publieke belangstelling bij deze soort wedstrijden altijd best wel hoog is. En dat is hier nu ook. Dus Lira kan goede zaken doen op het veld. En zeker ook met de kantine. Als die kleine jongens hier maar even ophouden met dat vuurwerk aansteken. Want dat is een beetje irritant. Maar daar zal ook wel aan gewerkt worden. Stand hier na 9 minuten voetbal. 0 tegen 0.
0: Ja, klinkt leuk daar in de Lier. Dan gaan we naar FC Stravenzand, naar ASWA. Want Ruud de Jong, je hebt iets te melden.
1: Ik heb inderdaad wat te melden. De 1 tegen 0 van FC Stravenzande. Hij maakt zijn derde van het seizoen al. Virgil Chinashu, spelend op de plek van Frank Breus, werd aangespeeld op de rand 16. Gebruikt goed zijn lichaam. En vervolgens kon hij vrij inschieten. In ieder geval stond nog wel een keeper in de weg. Maar die wist hij knap te verschalken. Stravenzande ASWA 1-0.
0: Ja, alweer een snelle voorsprong voor FC Stravenzande. Net zoals vorige week. Dan gaan we nog even terug naar de Rijkswaanloop. Richard Vroom weer in de uitzending. Richard, de 5 en de 10 nu allebei gestart?
6: Ze zijn allebei gestart. En voor de vaste volgers van dit evenement is het toch een hele cultuuromslag. Want altijd werd er gestart op het Marktplein. En dan renden de lopers in zuidelijke richting via het winkelgebied van de Lange Straat. En dat is nu precies omgekeerd. Ze gaan nu in noordelijke richting. En dan gaan ze zeg maar rechtsaf naar de Gasthuislaan. En de 10 kilometer lopers die komen dan nog eens een rondje langs. Die lopen eerst een kleine ronde door het dorp. Of de stad Schravenzande beter gezegd. En die gaan dan het end in, om het zo maar te zeggen. Even getallen. Vandaag laten meer dan 1500 mensen hun benen spreken hier. Het begon als vanochtend met 300 mensen die aan het nieuwe element de wandeltocht deelnamen. We hebben al gezegd dat er 800 deelnemers bij de kinderlopen waren. Dat maakt, 500, dus dat maakt 800. Dan zijn er 400 mensen van start gegaan op de 10 kilometer en ruim 250 op de 5 kilometer. Dat betekent dus zo in de buurt van de 1500 mensen die hier vandaag wandelen en hardlopen in Schravenzande. En ik ga nu zo meteen naar de drukte op zoeken, naar de finish van de 5 kilometer. Zo snel mogelijk hoop ik te melden wie die gaat winnen.
0: Dankjewel Richard voor de bijdrage. Dan hebben we een tussenstand in de vierde divisie B. VV Smitshoek Westlandia 1-0. En een 8 minuten achterstand voor de Groen-Witte. Dan gaan we naar FC Schravenzande ASWA. Weer een snel doelpunt, Ruud de Jong. Dat is er ook een kracht van Schravenzande, denk ik.
1: Ja, absoluut. Gelijk goed beginnen. En dat, daarmee raak je natuurlijk een tegenstander al. En we gebruiken dus zijn lichaam prima. Net even een zetje. Misschien een soort zetje wat Bobby keeper ook gaf. Maar in ieder geval scheidsrechter vond het prima. En schieten ze vervolgens knap de 1 tegen 0 binnen. Nu was het al gelijk daarna weer een kans. Was voor Dennis van der Heijden. Bal werd geblokt. Leeft nu een derde corner op. Roy van Beek misschien kan ook schieten. En die bal wordt geblokt. En betekent dat niet corner nummer 4. Maar in ieder geval wel al de vierde kans voor Schravenzande. En dat in pak een beet 9 minuten tijd. Dus Schravenzande is goed begonnen aan deze wedstrijd. Tegen concurrent. Hetzelfde aantal punten. Samen met nog een reeds aantal andere ploegen. Schravenzande ASWA 1-0.

0: Ja, we hebben een doelpunt bij Lira Maasdijk. Piet Voskamp.
1: Ja, misschien wel voorspelbare gaven heb ik. Het is inderdaad 0-1 voor de Maasdijk. Gaat de lucht komt in ieder geval. Mooi doelpunt van nummer 11 was het. En het was Roy van der Rodenburg.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Een tussenstand in de vijfde klasse D. BZC Zuiderpark tegen MSV 71 is 0-1 geworden. Jack van der Vlucht maakte het doelpunt. Ja, doelpunt dus ook bij Lira Maasdijk. 0-1. Piet Voskamp had het al voorspeld. Maasdijk doet het altijd goed in de Lier. Piet Voskamp.
1: Ja, inderdaad, 0-1 voorsprong. Het had zomaar andersom kunnen wezen, maar zo is het natuurlijk altijd. Het was een heel mooie schot. Ze speelden eerst, ik moet even opletten, want er is wel een overtreding gepleegd. Een scheidsrechter pleit, want ik dacht, zag iemand van de Maasdijk alleen op de keeper Joey Boom aflopen, maar dat feest gaat even niet door. Het was Mika van Holstein. Ja, echt, hij speelde die speler op die linkerkant. Op die rechterkant keurig uit. En schoot die bal loeiend op de goal. Kwam op de paal terecht. En zo miste Lira dan zijn kans. En dan even daarna was het inderdaad Roy van de Rodenburg. Die en mijn levensspelers degene was. Die me achter de keeper Joey Boom liet verdwijnen. En zo leidt Maasdijk dus met 0-1. Ja, zegt natuurlijk nog helemaal niks. Best eruit die 17 minuten oud. Maar oké, ja, hij kan er alvast maar weer inleggen. Maasdijk in het voor mij een ongebruikelijke blauw. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Ik vind het ook niet zo mooi blauw. Maar oké, dat doet niet de zaken. Sta lekker voor met 1-0.
0: Dan gaan we naar KMD Schipluiden. Dat wordt de eerste bijdrage voor Peer Verwij. Terwijl de bal rolt dan natuurlijk, Peer. Want hebben ze inmiddels afgetrapt?
2: Ja, zeker. We zijn al 8 minuutjes is de bal hier aan het rollen. Terwijl op dit moment KMD in de aanval is. Aan de rechterkant Riyad El Alali heeft daar de bal gespeeld. Ze zijn al bij kapten, legt hem terug. Ligt in het middenveld. En die wordt een schot uit de tweede lijn en die bal gaat over. Ja, wat in de eerste 8 minuten gebeurt, het is nog een beetje aftasten. Allebei de partijen proberen te voetballen, maar zijn nog vrij onzuiver in de passing van de laatste lijn naar voren toe. Waar de 1 keer KMD in ieder geval al een hele grote kans kreeg. Ook voor net eerder genoemde Riyad El Alali. Kwam daarmee richting de keeper, maar er kwam net een verdediger tussen, waardoor hij met een kap uiteindelijk een niet al te stevig schot kon loslaten op de goal. En net was er de eerste gevaarlijke aanval van de bezoekers uit Schipluiden. De gele, de geelblauwe. En Justin Langeslag had de bal voor en daar kwam de bal bij nummer 10, Boyd van Beek. 2 spelers met een Beslandia-achtergrond. En die schoot op goal en die beweerde dat de bal tegen een hand aan was gekomen, maar de scheidsrechter van Ekelenburg vond van niet. En dat zijn de grootste wapenfeiten nu in deze eerste 9 minuten. Terwijl nu Schipluiden in de aanval is. En die aanval die smoort in het niks. 9 minuten gespeeld, 0-0.
0: Vorige week spraken we trainer Edwin Grunholz van SV Den Horen. En hij gaf aan dat hij vooral verzorgd voetbal wilde spelen. Veel combineren over de grond. Zie je dat gebeuren, Leo de Jong, bij Den Horen tegen Alfia?
3: Nou, ik zag er net wel een hele mooie aanval. En die ging wel over de grond. Het was Remo de Vroeger die echt een hele mooie paas wegstuurde op Robin Zwartjes. Maar die bal die ging net iets te ver voor hem. Keeper kon er nog die bal oprapen. En het was een hele mooie crossbal. Dat is wel het geval. En het is inderdaad wel zo dat Den Horen niet de lange bal hanteert van vrouwen en kinderen en alles naar voren. Dat doen ze niet. Maar ik wil zeker nog niet zeggen dat Den Horen de betere ploeg is nu. Want het was Alfia wat een mooie kans kreeg. Het was buitenspel, maar ik vond het merkwaardig. De grensrechter liep ongeveer 30 meter mee met die jongen die volgens hem dus buitenspel staat. Mijn grensrechter moet altijd blijven staan als het buitenspel is. Tot ik zeg van, joh, ga mee. Maar hij liep heel de tijd mee. Dus ik denk, ja, wat gaat die scheidsrechter nou doen? Maar hij gaf toch buitenspel. Het was een doelpunt trouwens van Alfia. Maar die werd dus afgekeurd en vond ik het merkwaardig. Nu dan wel een mooie aanval. Daar gaat Remo de Vroeger. Die gaat de 16 in. Kapt hij de bal terug naar zijn linker? Nee, hij heeft nog steeds de bal. Moet hij de bal nu naar de tweede paal zien te slingeren? Daar komt hij daar in het midden. Zwartjes, maar die kan er niks mee. Die gaat de verkeerde kant op die bal. Stuitte er van zijn voet af. Naar de achteren. En dan is het Alfia wat weer mag gaan aanvallen. Ja, dan gaat hij gelijk op. We wachten op het eerste doelpunt.
0: Ja, en er is weer een doelpunt gevallen in de Lier. Lira Maasdijk, Piet Voskamp.
1: Ja, en ze weer voor een de mannen uit de Maasdijk. De 0-2 staat inmiddels op het scorebord op het bijveld. In minuut nummer 18, voor degenen die het allemaal netjes bij willen houden. Ja, het was een doelpunt, eigenlijk ging vooraf met fouten van de defensie van Lira. En dan maakte zeer handig gebruik van Jack Scholtes. Hij zette de 0-2 op het scorebord. En zo doet Lira Maasdijk, zeg maar, halverwege de eerste helft riant met een voorsprong spelen. En dat geeft natuurlijk rust. En dan kan je een beetje naar achteren gaan hangen. We gaan kijken of ze dat gaan doen. Of ze zeggen, nou, we pikken nog even de derde erbij. 0-2 voor de Maasdijk.
0: Dan gaan we naar Velo tegen Monster. We hopen dat Johan inmiddels een wedstrijdformulier heeft ontvangen. Maar het is er nog 0-0. Johan.
4: Inderdaad, ik heb alles overgeschreven. Dus ik ben weer op de hoogte nu. En we hebben hier 17 minuten gespeeld. Maar de spelers hebben zeker naar mij geluisterd of gekeken. Want er is totaal niks gebeurd. Of het moet een kopbal zijn geweest van Vince van Egmond. Die een kopbal terug van Postkoop Zwart overkopte het doel van Brog, de keeper van Monster. En van de andere kant bij Pamuk is nog niks gebeurd. Zo is het in die eerste 17 minuten veel aftastend werk, veel middenveldspel. maar weinig opening in allebei de verdedigingen. En daarom staat het hier na 17 minuten 0-0.
0: FC Schravenzand naar SVA kent een tussenstand van 1-0. Ruud de Jong, is FC Schravenzand echt de bovenliggende partij?
5: Ja hoor, zeker weten. Juist ook een goede combinatie met Roy van Beek. In een 1-2 met Virgil Tsinashu kreeg hem terug. Maar het was allemaal vlak voor de goal van Jeffrey Verkerk. En ja, was het schot, kon hij niet echt kracht zetten. In ieder geval, hij was vlak voor de keeper van ASVH. Daarvoor had ik dus al gemeld dat die kans van Dennis van der Heijden. En zo is Schravenzand wel het betere van het spel. Ja, heeft Paul van der Helm heel veel te doen gehad. Eén keer een kopballetje buiten de 16, of in ieder geval op rand 16. Maar verder is het nu dan Schravenzand wat de bal rustig terug kan spelen. En dus ook verdiend leidt met 1-0 gespeeld. Nou, het scoren, er is hier een nieuw scorebord, maar ik zie het alleen maar zwart of reclame. In ieder geval geeft de tijd niet meer aan, maar ruim 20 minuten gespeeld. Schravenzand leidt wel met 1-0.

0: Kerst zijn klein orkest met Koos Werkeloos. We gaan nog, want het is 3:04. Snel een rondje langs de velden. Ruud de Jong bij FC Schravenzande AZA. 1-0 voorsprong voor Schravenzande. Ruud.
1: Wedstrijd tussen nummer 4 en 5 en Schravenzande. Wat leidt nu wel een voorzet van AZA. Die bal is te ver en te hoog. Mag Paul van der Helm een achterbal gaan nemen. Schravenzande AZA. 1-0.
0: Den Horen Alfia Leo de Jong.
2: Ja, en daar is het nog steeds 0-0. Wel weer een goede kans net voor Remo de Vroege. Hij kwam aan de linkerkant uit van de goal. Hij zat in een moeilijke hoek en werd gestopt door Vince Sporenberg. Snel gaat gelijk op. Beide ploegen voetballen goed en proberen te combineren. De gevaarlijkste kansen tot nu toe gezien bij allebei de ploegen 1. Stand 0-0.
0: Dan gaan we naar KMD Schipluiden bij Peer Verwij. Daar is het ook nog steeds 0-0.
3: Daar is het inderdaad correct. Dat is de stand die op het bord staat na 16 minuten gespeeld te hebben. Waar ik toch wel denk te zien dat de bezoekers uit Schipluiden wat meer aan het aandringen zijn. Wat vaker op de helft van de thuisploeg te vinden zijn. En dat de KMD vaak probeert, als ze de bal naar het onzorgvuldige paas van Schipluiden hebben, meteen diep te spelen op de spits op Riyad El Alali en Renzo Nieveld, om te kijken of ze daar snelheid van kunnen maken. Dat is 1 keer ooit gelukt. Dat was de grootste kans van de wedstrijd. Maar verder is het hier na 17 minuten nog 0-0.
0: Dan gaan we naar die wedstrijd waar driftig wordt gescoord. Lira Maasdijk 0-2. Piet Voskamp.
4: Ja, inderdaad, 0-2 nog steeds voor Lira. Sorry voor de Maasdijk. Maasdijk in de aanval, want die bal wordt weggewerkt. Maar komt nog terug bij de blauwhemden, zeg maar. Bij de Maasdijk. En het ziet gewoon dat Maasdijk iets beter gepresteerd dan Lira. Heeft Lira geen kansen? Jawel, 2 gehad. Eentje door Kuijverhoeven. En uiteraard door Holstein. Stand 0-2.
0: Ja, en dan hebben we in de derde klasse C ook nog BMT tegen VDL. BMT staat daar met 1-0 voor. Naaldwijk is trouwens vrij in die klasse. Gaan we nog even gauw terug bij FC Schravenzande naar AZA. 1-0, Ruud de Jong.
1: Het was een uitbraak van Schravenzande met Roy van Beek die de bal had. Vervolgens nam Dennis van Heijden dat schot over. Maar dat lag hoog, in ieder geval ging hoog over de goal. En lag ongeveer op een parkeerterrein hierachter. Maar Schravenzande, wat dus leidt, ook op Peter van het spel heeft, heb ik al gezegd. Nu een blessurebehandeling van de speler van Schravenzande. 1-0.
0: Ja, en dan hoort u ons straks terug na de klok van 3:00. En dan hebben we natuurlijk nog veel meer live wedstrijden. En hoort u ook nog Richard Vroom over de Rijkswaarloop.
5: Tim en Luc, ja brothers, zet je ochtend aan. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS. Wakker met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoop het Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weer tweede uur van WOS Sport op zaterdag. We gaan een rondje langs de velden, want wat hebben we gemist tijdens het nieuws? FC Schavenzand naar ASWA 1-0. Ruud de Jong.
1: Er staat het 1-1 tegen 0, maar is het wachten op een tweede. En Dennis van Heijden kreeg die kans binnen Kampau, maar ging niet over de doellijn heen. Dat betekent Schavenzande 1-0.
0: Dan een Velo tegen Monster. 0-0 nog. Johan Voskamp.
2: 28e minuut, wat enorme kansen voor Kampau Olsdoor en voor Juri Westhoff, die normaal de bal erin schiet. En nu strookt die bal over zijn voet heen. 0-0.
0: In de tweede klasse Den Horen Alfia. 0-0 nog steeds. Leo de Jong.
3: Ja, wacht op het eerste doelpunt. Kan aan alle tweede kanten vallen. Maar de eerste gele kaart wel gevallen voor Den Horen. Mehmet Cilic, de eerste gele kaart, 0-0.
0: De eerste derby in de derde klasse. KMD tegen Schip Luiden, 0-0 daar, PFWij.
4: Ja, en daar zien we toch dat het spel zich een beetje meer ontwikkelt in de richting van de keeper van KMD. Dus met andere woorden, Schip Luiden is aan het aandringen om een goal te maken voor de rust. 22 minuten gespeeld, 0-0.
0: Dan gaan we naar Lira tegen Maasdijk, 0-2, Piet Voskamp.
5: Ja, ik denk de wedstrijd met de meeste doelpunten. Komen er nog meer? Ik verwacht wel al 3 corners voor de Maasdijk. Geen 1 voor Lira. Maasdijk leidt 0-2.
6: Live Sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.
0: Ja, en dan gaan we nog even kijken bij de Rijkszwaanloop hier in Schravenzande. En u heeft hem een aantal keer gehoord in het eerste uur. Richard Vroom. Richard, is de 5 kilometer al gefinished?
7: Ja, de winnaars van de 5 kilometer zijn bekend. Bram Andriessen, die dit seizoen heeft geheerst op deze afstand in de Westlandse circuit. Die won in 15 minuten en 8 seconden voor Lars van der Kraan uit Schravenzande in 15:51. En bij de vrouwen ging de winst naar Rosalie van Dijk voor de Olympus 70. Die won vorig jaar ook. Zij finishte nu in 19 minuten en 34 seconden. En op de tweede plaats Julia van Hoeven uit de Lier in 21 minuten en 22 seconden.
0: Oké. Ja, dan gaan we weer even op de velden kijken. Maar hebben we nu iets langer de tijd. Dus we gaan naar FC Schravenzande ASWA. Ruud Jong 1-0. Jij zei het is wachten op de 2-0.
1: Ja, het was na die kans van Dennis van der Heijden binnen Kampau, maar hij ging niet over de doellijn heen. Dus hij ging weer richting het veld toe. Was het nog weer een schot van Roy van Beek, van Dennis van der Heijden. Was een ware belegering, als je het zo zou kunnen noemen. En dan is het ook wachten op een 2-0. Laat het dan niet zo'n wedstrijd zijn dat dan ASWA helemaal niet in de buurt is gekomen van Paul van der Helmen, dat ze straks ineens een doelpunt maken. Want een redding heeft Van der Helmen nog niet hoeven te verrichten. Een aantal keer een balletje terug, kopballetje eruit gehaald. Maar verder is het toch Schravenzande wat domineert. Controle heeft over de wedstrijd en goed voetbal speelt. Ook een andere voorhoede natuurlijk met Van der Heijden in de spits. Stijn de Brein op rechts en Furze Tjinashu die vorig seizoen veel geblesseerd was. En daarachter Roy van Beek heb je gewoon een goed elftal met Silver Eu nog op de bank. Dus de eerste spits die is dan ook weer op de weg terug. Van Heijden zit hier ook weer in ieder geval goed tussen. Er is een scheidsrechter inderdaad overtreding gemaakt. Dus Schravenzande speelt goed tegen ASWA, wat vorig seizoen nog gewoon een derde divisieclub was. Maar daarin laatst is geëindigd en dus gedegradeerd. Bal nu bij Gino Kreuzburg. Kan medespelers uitkiezen. Zou hem naar Ardy Luijendijk kunnen spelen. In ieder geval een balletje over de hele Schravenzande. Dat in ieder geval ruim een half uur gespeeld heeft. 1-0 leidt.
0: In de eerste klasse C in tussenstand RCL tegen Honselesdijk. Daar staat het 1-0. Wacht op een doelpunt bij Velo Monster. 0-0 nog steeds. Johan Voskamp.
2: Ja, en dan had Juri Westhoff ervoor kunnen zorgen. Ja, normaal schiet hij natuurlijk alles erin. En nu een voorzet van Paul Olsdoor in de 28e minuut kon hij zo inschieten. En op een of andere manier strookte die bal over zijn voet heen. En hij kreeg zijn voeten niet er tegenaan. Ja, hij greep zelf naar zijn hoofd. Want ja, normaal raakte hij. En dat was echt een 100% kans. Aan de andere kant is Vince van Egmond 2 keer gevaarlijk geweest met een kopbal. En aan de kant van Velo is, moet ik zeggen, Monster Kirill Slutsky. Dat is een jongen die natuurlijk geblesseerd is geweest. Die in een aanval aan de linkerkant kort in de hoek schoot. En daar was het Pamuk die keurig netjes redding bracht. Ja, er is nog niet veel scheiding in deze wedstrijd. Dus staat het 0-0.
0: Gaan we naar de tweede klasse C. Den Horen tegen Alfia, nog steeds 0-0. Leo de Jong.
3: Nee, dat klopt niet, Rob, want de stand is 0-1 geworden. Het was weer een gevalletje dat de grensrechter staat te vlaggen. Maar nu liet de scheidsrechter doorgaan en werd de doelpunt werd gemaakt door Daan van Leeuwen. Ja, de grensrechter maakt een beetje onzeker indruk. Vlag dan weer wel, dan weer niet. En dan blijft hij staan, dan blijft hij niet staan. En de scheidsrechter besliste, deze bal laat ik wel doorgaan. Het was al een paar keer discutabel geweest. En ja, je kan erop wachten. Stand hier dus 0-1.
0: Dan gaan we naar KMD Schip-Luiden. Nog steeds 0-0. Peer, hangt er eigenlijk een doelpunt in de lucht, vind je?
4: Nou, nee. Ik ben het heel erg aan het hopen. Zeg maar dat er een echt hele grote kans zijn geweest. Net KMD. Uit de eerste corner was het een bal die voor de goal was. De keeper ging er een beetje onderdoor. Maar die bal werd niet lekker geraakt en werd dus makkelijk van de lijn gehaald. Je zou kunnen zeggen, dat was een grote mogelijkheid. Dus dat had een doelpunt kunnen opleveren. Maar dat kwam niet uit het open spel op dit moment van beide ploegen. Men is nog een beetje op zoek naar van waar de gaatjes liggen in de verdediging. Bij de teams hebben zeg maar, een centrale verdedigingsduo zijn van de enorm stevige jongens. Zeg maar, de potige knapen van het team. Zo aan de kant van KMD met Noah Wiesen met en Boyd Klein. Als Jesse van Rossum en Twan Kneidenburg aan de kant van Schip-Luiden. En daar komen de spitsen op dit moment allemaal nog niet doorheen. Schip-Luiden is wel weer in de aanval. Dat doen ze wat vaker dan KMD. Maar ze kunnen daar nog niet de finesse vinden in de eindpaas. Nu proberen ze het weer en die bal gaat over de zijlijn. Nee, dat is, het is nog niet een spektakelstukje helaas. Maar het is pas 28 minuten gespeeld. We hebben nog een uur.
0: In diezelfde derde klasse tussenstand BMT-VDL 2-0. Dus VDL heeft het moeilijk in Den Haag. Lira Maasdijk 0-2. Piet Voskamp.
5: Ja, 0-2. En het is dan Lira wat zijn kansen niet verzilverd in doelpunten. Zo kan het om het samenvatten. Zijn gewoon drie behoorlijke grote kansen geweest. Eén op de paal, eentje vlak over. En heel recent zagen we dan nog een kans op doelen voor Corné van Geest. Ja, die had er ook gewoon ingemogen, maar hij ging er niet in. En dat betekent dus inderdaad dat het dan... dat is dan scoren niet. Gaan we nu krijgen een corner of een ingooibal. Ik heb even niet helemaal goed opgelet, maar gaat hij meer lekker. Hij gaat hem ingooien. Thijs Bruin. Hij gooit die bal in. Daar kan dan maar weer komen, dan gaat die vlag omhoog voor buitenspel. En dat zal dan ook wel geweest zijn. Ja, Lira moet gewoon zijn kansen verzilveren om doelpunten te maken. En dat doet Maasdijk gewoon een stukje beter. Die heeft er al een handje inleggen. 2 dus om precies te zijn. 0-2 voor Maasdijk.

0: Ja, en we hebben het doelpunt bij SV Den Hoorn tegen Alfia. Leo de Jong.
1: Ja, bal kwam vanuit de rebound op de 16. En werd van afstand ingeschoten. Den Hoorn brengt de stand gelijk op 1-1.

0: Ja, we onderbreken even. Taylor Swift vindt ze vast niet erg, want er is gescoord bij Danoren Alfia. 1-1 dus, Leo. Mooi doelpunt.
1: Ja, het was een mooi afstandsschot, zeg maar vanuit metertje of 20 afstandje. En precies 10 centimeter naast de paal. Dus niet te pakken voor keeper Vince Sporenberg. En ja, zo'n dropkick eigenlijk, hè, van afstand. En een keer lekker op de patoffel. En klaar is Kees. Nou, eigenlijk wel verdiend hoor, want beide ploegen verdienden dat doelpunt. Dus de stand vind ik eigenlijk terecht 1-1.
0: Nou, en dan hebben we wat te melden in de vierde divisie B. Want Smitshoek heeft een rode kaart gekregen. Dus Westlandia neemt het nu op tegen 10 man. Maar staat nog wel met 1-0 achter. Schavenzander doet het goed tegen ASWA. Ruud de Jong.
2: Ja, Smitshoek zelf het aantal punten als Schavenzander en ASWA. Westlandia één puntje meer. Maar Schavenzander doet het inderdaad goed. En ik had het zojuist met de leider Kees Molenaar over. Ja, 4-0 had niet meer staan. Klopt inderdaad, als je alle kansen bekijkt. En ja, laat het dan niet een wedstrijd zijn. De ASWA één keer countert. En je zal zien dat ze hem dan maken. Maar in ieder geval een prima wedstrijd, wat ik al eerder zei, waar controle is, waar dominant wordt gevoetbald. Ik kan het zeggen omdat Jawed Belaassen aan de kant van ASWA op de grond ligt met een blessure. Dus we hebben 42 minuten gespeeld. 1-0.
0: En dan gaan we naar Velo Monster. Johan, is het nou een echte derby? Of op het veld dan bedoel ik?
3: Ja, doelpunt. Het is dan moet ik even kijken wie daar scoort vanaf het strafschopgebied. Ik kan het niet zien in mijn leven van spelers. Is het Velo wat aan de leiding komt? Ik dacht dat het Abel Dries was die de bal langs Jan-Willem Drog schoot. U hoort straks wel van mijn viaduct heeft gemaakt. Want, dus ze gaan natuurlijk allemaal op een kluisje nu. En, ja, maar het is wel degelijk Velo wat de voorsprong nam of neemt. Michel van der Molen was er net al kort bij, die net over het doel van Jan-Willem Brog schoot. Maar nu was het wel raak. In de 40e minuut van die eerste helft komt Velo op voorsprong. Namens Abel Dries, denk ik, maar u hoort het nog van mij. 1-0.
0: Dan gaan we naar die andere derby, KBD Schipluiden. Peer Verwij, vind je het ook echt een derby? Die vraag stelde ik net tegen aan Johan en toen viel er gelijk een doelpunt. Dus ik ga het nog een keer zeggen.
4: Nou, mooi als je dat zo kan prompten hier, oh. Ja, het wordt, als je met derby bedoelt van dat het ook steeds steviger wordt en dat je langzaam aan het verwarmen is en dat het soms een klein beetje heet wordt, dan qua duels, dan is het een derby. Al heb ik dat soort dingen ook gezien in wedstrijden die niet een derby zijn op dit moment. Terwijl KMD nu een aanvalling aan de linkerkant, Jedi Walta, en dat is zijn linkerbeen, en geeft hem nu een crosspaas naar de rechterkant richting Riyad El Alali. En die kan hem aannemen in de 16 meter inmiddels. Dus nou, dat is misschien een mogelijkheid. De rechterbrug op de Lano Vogel, maar die wordt van de bal gezet. En nu is er een kans voor Schipluiden in de count. En die bal wordt weer verijdeld. Ja, nee, er wordt heel veel gemopperd tegen elkaar. Scheidsrechter, ik sta ook net naast het publiek van een van die ook de hele tijd commentaar heeft. Scheidsrechter, ik inviteer me daar mateloos aan. Want die man doet ook gewoon zijn best. En die fluit volgens mij in beide kanten dit moment even goed of even slecht. Net je hoe het zeggen wil. Maar iedereen heeft het idee dat ze tegen de scheidsrechter tegen hun is. Nou, dat vind ik totaal niet. De wedstrijd wordt dus wel iets warmer, iets meer derby's op het veld. 35 minuten 0-0.
0: En er is weer gescoord bij Den Hoorn tegen Alfia. Leo de Jong.
1: Ja, dat klopt. En het is weer dezelfde doelpunt te maken van de eerste goal van Alfia. En dat betekent dus dat Den Hoorn weer achter staat. Daan van Leeuwen kreeg een doorgekopte bal en bij de tweede paal. En had een hele lege goal en jaagde die bal in het dak van de goal. Die was niet moeilijk om te maken. Die kwam precies goed voor zijn voeten. Henke stond hier weer op 1-2 en de Hoorn kwam weer aan het werk.
0: Ja, Lira Maasdijk, Piet Voskamp 0-2. Is Lira echt aan het aandringen om in ieder geval de aansluitingstreffer te maken?
5: Ja, ze zijn wel aan het aandringen, maar dat aandringen dat moet allemaal over 80 schijven. Vraag mij gewoon af waarom dat moet. Ik zou zeggen, op naar die goal en de eentje van de helft trap op de goal. Maar ja, zo simpel schijnt dat allemaal niet te wezen. Het moet over te veel schijven. Daardoor is er balverlies elke keer bij Lira. Daar maakt de Maasdijk dan gretig gebruik van. Oké, doelpunten zijn er niet meer gevallen na die 0-2. Maar het is natuurlijk een riante voorsprong voor de Maasdijk. De nieuwkomer in deze klasse die toch weer laat zien dat het Lira toch weer moeilijk kan maken. Zoals vroeger, 6 jaar geleden, hoorde ik dat het geweest is. We gaan ook de rust in met deze stand, want er wordt gefloten voor de rust 0-2.
0: Dan hebben we wat tussenstanden. In de vierde klasse C, Quintus Esdo 0-1. En in de vijfde klasse D, BZC Zuiderpark, MSV 71, inmiddels 0-2. En Rodi van Balen maakte het tweede doelpunt. Nou, dan zal het ook de slotfase van de eerste helft zijn bij FC Schavenzander ASWA. 1-0 nog steeds, Ruud de Jong.
2: Het was even 11 tegen 9, nu 11 tegen 10. Want twee spelers van ASWA raakten geblesseerd. Eerst is dan weer terug. Stijn de Bruin nu met een voorzet in de handen van Verkerk. Die bal was in ieder geval niet scherp genoeg. En moet Schaafzon weer eventjes terug. En zitten we inmiddels ook al in blessuretijd. Maar ja, heeft Paul van der Helm in ieder geval geen reddingen hoeft te verrichten. Speelt Schaafzon een erg goede wedstrijd. Nu Bram Sommeling ertussen naar Roy van Beek. Krijgt de bal, geeft de bal mee aan Twan Vermeert. Kan open naar rechts. Gebeurt het inderdaad naar Timo Ploemen. Die dus rechtsback speelt met Van Eijk en met Tyler Mulder. Met een blessure er niet bij. Nu Twan Vermeert gaat twee man voorbij. Wordt vastgehouden door Samuel van der Velde. Is er nog een vrije trap? Die neem ik niet mee. Maar een vrije trap vanaf misschien 20, 22 meter... kan wel interessant worden voor bijvoorbeeld Gino Kreuzburg. Stand na 46 minuten spelen, 1-0.
0: De doelpunten bij SV Doorn tegen Alfia vallen als rijpe appeltjes uit de boom. Leo de Jong alweer gescoord.
1: Ja, en wat een plaatje zeg. Het was Remo de Vroege die een vrije trap nam. Vanaf precies de kruising van de 16 meter in de bovenhoek aan de linkerkant. Maradona en Platini zouden ervoor tekenen. Zo mooi was die. Stand 2-2.
0: Gaan we terug nog naar Velo Monster. Daar ook denk ik de laatste minuten van de eerste helft. 1-0 voorsprong voor Velo. Johan Voskamp.
6: Ja, we nog precies zijn 1 minuut hier in Wateringen. Ja, dat was een hele mooie goal van Abel Andries. Ik moet nog even checken of het wel hij was. Maar ja, hij is vaak in die goede positie. En een diagonaal schot. En de Brug kon er net niet bij in die korte, of die lange hoek, moet ik zeggen. Ja, en of het er verdiend is, ja, dat is een tweede natuurlijk. Want Jury Westhoff had natuurlijk die bal erin moeten schieten. Maar dat is natuurlijk gebeurd. En is het nu Monster wat een vrije trap krijgt op de helft van Velo. En er nog misschien één uitbal kan bewerkstelligen. Maar die bal wordt geblokkeerd aan de overkant. Is het Velo wat balbezit weer opeist. Dan kan de bal, wordt een overtreding begaan. Ja, en dan krijgt Velo een vrije trap. En zal het een van de laatste dingen zijn die op het veld gebeuren in die eerste helft. Waar aan twee kanten twee grote kansen waren. Maar waar Velo wel profiteerde. En Molten niet. En daarom staat het hier. En als u mij niet meer terug hoort, de ruststand tussen Velo en Molten 1-0.
7: VOS Sport, weekendartiest.

0: Utrecht 1-0. Ruud de Jong.
1: Het is een prachtig doelpunt van Dennis van der Heijden. Hij kreeg hem mee met een stuitje van Ardy Luijendijk in de 16 van ASWH. En met een lopje over keeper Jeffrey van der Kerk betekent dat Stravenson de ASWH 2-0 staat.

0: Ja, dat was de eerste keer weekendartiest met allerlei onderbrekingen. Maar dat vindt Telesis vast niet erg. En ze komt nog een paar keer terug. We hebben een doelpunt bij KMD Schipluiden. Peer van Wij.
1: Ja, dankjewel Rob voor het net zeg maar het prompten van dit doelpunt. Zeg maar. Want wij lopen iets achter op die andere wedstrijd in Wateringen. En ook hier is nu gescoord. En ook hier is gescoord door de thuisploeg. Door de Wateringers van KMD. Een hele mooie vrije trap aan de rechterkant van het veld. Halverwege ongeveer naar iets meer. Wat laat ik zeggen, op 2/3 op de helft van Schipluiden. Met die vrije trap door Robin Verstraeten, de linksback. De ene, een van de weinige linkspoten. En die krulde hem zo mooi over de keeper heen. Dat keeper Erwin van de Wind had daar geen vinger meer tegenaan krijgen. En die bal gaat gewoon lekker in het zijnetje. Dus een heerlijke vrije trap. Breekt hier de ban in Wateringen. 43 minuten gespeeld. KMD 1, Schipluiden 0.
0: Ja, bij FC Schavenzand, ASWH, is het rust. Maar Ruud de Jong, we willen eigenlijk nog wel even weten hoe dat tweede doelpunt nou precies tot stand kwam. En overigens dezelfde doelpunt maken ze vorige week, hè?
2: Ja, en ik zei tegen de regisseur van zo, dat is een mooie. Hij kreeg hem aangespeeld door Ardi Luijnen. Ik gaf een balletje door de lucht. En Dennis van der Heijden die schoot hem over de keeper heen, een lopje. In ieder geval een mooi schot ook. Lop, schot, zoals je het net wil uitleggen. Nee, een prachtige doelpunt. En Schaafzander speelt goede wedstrijd. En ik denk ook wel dat een tevreden trainer er is. We ook al bevrijden misschien die 2-0. Want als het maar 1-0 staat, dan heb je altijd de kans op die counter. Maar Schaafzander speelt goed. ASWA valt tegen. Maar goed, daar hebben wij maling aan. In ieder geval, spelers zijn gaan rusten. Het is een rust hier dus. Schaafzander, ASWA 2-0. Graag tot zo.
0: Dan gaan we nog even kijken bij de Rijkszwaanloop. Want Richard Vroom, is de 10 kilometer ook al gefinished?
3: Ja, nou ja, het loopt nog. Het zal nog wel een half uur doorlopen. Misschien nog wel langer met binnenkomst van de 10 kilometer. Maar de prijswinnaars die zijn ongeveer wel bekend. Mohamed Badi, een hele snelle, talentvolle atleet uit Gorinchem. Die ook trouwens de Bradelierloop won, de 10 kilometer met grote voorsprong. Die won nu ook in 30 minuten en 52 seconden. Hij had meer dan 3 minuten voorsprong op de nummer 2, Koen Kuipers van de koplopers. En dan lokale held Dennis van der Kaai, die werd derde in 34 minuten en 20 seconden. En bij de vrouwen kan ik alleen de winnares nog melden. Dat is Frederik Grimbergen uit Maarsen in 35 minuten en 46 seconden.
0: Dankjewel Richard. Dan gaan we nog even voor de slotfase van de eerste helft KMD Schipluiden. 1-0 voorsprong voor KMD. Peer van Wij.
1: Ja, precies, dat is inderdaad dat is een vrije trap nu van Schipluiden. Had veel meer ingezeten, maar ik vind dat Rob Langstraat in zijn passing goed bezig is van Schipluiden. Maar in zijn vrije trap die hij neemt is hier op dit moment bijzonder matig. Dat is de derde vrije trap al die niet hoger dan schouderhoogte komt. Zeg maar. Dus dat helpt niet voor zijn voorwaarts om daar iets mee te doen. Sterker nog, hij schiet hem nog vaker tegen een speler van KMD aan. Ja, ik zei het al, dat voor de wedstrijd werd het iets verhitter. We kregen 2 gele kaarten voor Schipluiden. Beide backs, Twan Landsbergen en aan de andere kant is Rijk Jansen. Ze kregen allebei een gele kaart. En uit die vrije trap van een van die vrije trappen, daar kwam die hele mooie bal van Robin van Straten, die zijn ploeg op 1-0 zette. En dat is zijn eerste goal van het seizoen. Het eerste goal van de KMD van het seizoen, want die speelde vorige week natuurlijk 0-0. Terwijl we hier nog spelen, ik denk dat we nog wel een paar seconden doorgaan. Terwijl nu Schipluiden aanval is. Justin Langeslag, bal vanaf de rechterkant, brengt hij de 16 meter in. Weggekopt de Noah Wiese van KMD. Nu kan Renzo Nieveld opvangen van KMD. En kunnen ze kijken of ze daar in de diepte kunnen gaan. En dan gaat Robin van Straten achter die bal aan. Aan de linkerkant nu, halverwege de helft van Schipluiden. Speelt hem in op Riyad El Ali. Vlag gaat omhoog. De keeper is erbij. Het blijft 1-0 hier.
0: Dan ga ik een aantal rust- en tussenstanden melden van wedstrijden waar we niet live bij zijn. In de derde divisie B, Excelsior Maassluis tegen Blauw-Geel 38 is nog steeds 0-0. Dan in de vierde divisie B is Westlandia vlak voor rust op een 2-0 achterstand gekomen tegen Smitshoek. Terwijl ze tegen 10 man spelen daar. In de eerste klasse C, laatst gemelde tussenstand, RCL Honselersdijk 1-0. In de tweede klasse D, HVC 10, Hellevoetsluis. Daar is het nog 0-0. Geldt ook voor Verburg tegen CWO. En de wedstrijd VFC MVV 27 start pas om 5:00. Dan in de derde klasse C kent BMT VDL een ruststand van 3-0 inmiddels. En Naaldwijk is vrij in die klasse. In de vierde klasse C, Quintus tegen SDO 0-2. En in de vijfde klasse D, een tussenstand van 0-2 voor MSV 71. Op voorsprong dus tegen Zuiderpark.

Ja, 3:30. Even een blokje van 2 plaatjes achter elkaar. Nou, een aantal ruststanden van de wedstrijden waar we dan live bij zijn. FC Schavenzand ASW 2-0 voor Schavenzand. Goed begin van die eerste helft voor Schavenzand.

0: Velo Monster kent een ruststand van 1-0. Den Horen Alvia, daar vielen de doelpunten als rijpe appeltjes in de slotfase van de eerste helft, 2-2. Dan bij KMD Schipluiden 1-0. En dan wordt er alweer gevoetbald, denk ik, bij Lira Maasdijk. Daar kende de ruststand van 0-2. Piet Voskamp.
1: Inderdaad, ruststand 0-2, goed gezegd. Ja, net begonnen, dus eigenlijk niet veel gebeurd. Ze zijn op het veld, wat zijn ze bezig? Ja, nog geen eens een minuut. Dus ja, eigenlijk niet veel te melden. Het was natuurlijk een betere Maasdijk tegen een met zichzelf knoeiend Lira die over te veel schijven probeert een doelpunt te forceren. Wel wat kansen geweest, maar niet benut. Zijn stand is 0-2 voor Maasdijk.

0: van Sherbet. Nou, de tweede helft is overal begonnen zo'n beetje. Dus we gaan kijken bij Den Hoorn-Alfia. Leo de Jong, de 2-2, die viel allemaal net in de slotfase van de eerste helft. Dus ik ben benieuwd of ze ook zo de tweede helft zijn begonnen.
1: Ja, voorspellende gaven denk ik erop. Want we zijn inderdaad zo weer begonnen. Alleen was het wel weer aan de verkeerde kant die doelpunt maakte. Alfia maakte gelijk, ja, we zitten 2 minuten in de wedstrijd. 2-3 en dat is dan alweer een tegenvaller voor de Hoorn. Kwamen ze zo mooi op de gelijk maken. En dan krijgen ze weer zo'n doelpuntje tegen. Tegenvallen voor de Hoorn. Stand 2-3.
0: Schavenzander leidt verdiend met 2-0 tegen ASWH. Ook daar voor de tweede helft afgetrapt. Ruud Jong.
2: 30 seconden oud, maar geen wissels zijn bij de ploeg van Mike Jong. Gina Kreuzburg krijgt de bal van Pascal Roel. Speelt de bal door de Virtus Genesio. Een van de doelpuntenmakers. Dus na 8 minuten speelt Twan van Meert aan. Krijgt de bal weer terug. Zit de speler van ASWH tussen. Gaat die bal diep naar Pascal Roel. Kan de bal breed spelen naar Arnie Luijendijk. En gaat de bal naar Stijn de Brein. Nog niet gescoord, maar speelt wel heel goed. Speelt erg aanvallend. Actie. Maar die doelpunt voor hem, dat komt vanzelf. Nu Twan van Meert te doen. Vraagt Timo Ploemen de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat toch weer naar links, naar Gina Kreuzburg. En zo zijn we begonnen hier op het Julianensportpark. Schaafzonder ASWH na 47 minuten spelen. 2-0.
0: Ik ben erg benieuwd wat de trainer van Lira tegen zijn ploeg heeft gezegd. Want ze staan met 2-0 achter tegen Maasdijk. En we gaan Piet Voskamp vragen of Lira anders uit de startblokken komt.
3: Nou, niet echt, kan ik jou vertellen. Ik heb net zitten tellen. Dat duurde ongeveer 10 keer heen en weer gespeeld toen ze hem op de tegenstander de helft uitschoten ongeveer. Ja, het schiet gewoon niet op. Dan komt de Maasdijk weer en die gaat een gevaarlijke aanval. Die komt voor de bal, maar in de handen van Joey Boon. Dat levert voor de rest geen gevaar op. Ik zie het wel, moet ik even de oude Vijverberg. Kom in Vijverberg, dat loopt warm. En naast hem loopt ook, die ken ik ook niet allemaal meer hoor. Moet ik even eerlijk zeggen. Dat is Lagerwerf. Tom Lagerwerf, die loopt ook warm. Dus er zal zo meteen gewisseld worden, want dat moet beter in die spits. Was er de kansman voorbij van Mark de Toom. Ik heb hem wel eens beter zien nemen. Deze ging van die kant mis. Maar dat zijn allemaal van die kansen die waar Lira geen raad bij weet. En ja, dan score je niet. En dan sta je dus achter met 0-2.

0: speciaal was gemaakt voor het afgelopen WK. Die Die met Shakira en Burna Boy. Goed, dan gaan we kijken op het Juliana Sportpark. FC Schavenzande ASWH 2-0. Kijken of we hetzelfde beeld zien van de eerste helft. Ruud de Jong.
1: Opening van Roy van Beek richting Dennis van Heijden. Rond de rand 16 van ASWA. Naar de linkerkant van het veld, naar Twan van Meert. Waar Virgil Tjinsjoe krijgt de bal net niet terug. Zegt Schavenzande Hens. Vindt scheidsrechter dat verniet. Kan in ieder geval ASWA uitbreken. Zojuist was dat ook het geval met onder andere Grenrich Pruijer. Aanvoerder aan de kant van ASWA. Maar stak het hele veld over, maar werd in de 16 van Schavenzande door Brog en ook door Sommeling werd hij gestuit. Nu Ploemen, die zal de bal terugspelen, wordt opgejaagd. Doet het inderdaad naar Paul van der Helm, die echt nog geen redding heeft hoeven te verrichten. En dat ASWA toch vorig seizoen derde divisie ploeg. En hetzelfde aantal punten tot deze wedstrijd, hetzelfde doelstellen ook. Maar ze hebben helemaal niks in te brengen. En ik had het er in de rust even over hier met een aantal mensen. Dominant en controle, dat is eigenlijk wel twee woorden die bij Schavenzande passen tot nu toe deze wedstrijd. Nu Dennis van Heijden richting keeper. Moet keeper Verkerk nog opschieten. En staat Schavenzande dus voor met 2 tegen 0 na 52 minuten spelen.
0: Dan gaan we naar de tweede helft van Velo tegen Monster. Abel 3 zette Velo vlak voor rust op die 1-0 voorsprong. Johan Voskamp.
2: Ja, er moet Monster komen. Die 52 minuten. Oh, op de paal! Een voorzet aan de rechterzijde. Wat een schitterende voorzet was dat. En het was weer Jurie Westhoff. Normaal gesproken is het een wedstrijd. Gaat hij dan niet scoren? Want hij had een enorme kans in de eerste helft. En nu komt hij de bal op de paal. Want hij kwam goed voor zijn verdediger. Maar daar ontstapt natuurlijk Velo aan die gelijkmaker. Terwijl nu de scheidsrechter even naar Westhoff gaat. En er wordt wat gezegd langs het veld, denk ik. Ik weet ook niet wat er nu aan de hand is. Maar in ieder geval, wat een enorme kans. Ook weer en nu Jurie Westhoff. Die kopbal op de paal. Maar het blijft hier 1-0 voor Velo.
0: Vlak na rust kwam Alfia weer op voorsprong tegen Den Horen. 2-3, Leo de Jong.
3: Ja, en uit de corner hier kwam Den Horen niet op de gelijkmaker. Want het was wel een mooie voorzet van Remco de Vroede. Maar die werd niet op waarde geschat door de aanvallers van Den Horen. Den Horen, wat het wel nu aan de linkerkant gaat proberen, komt het balletje doorgegeven naar Dylan Spaans. En die krijgt de bal dan niet voor. En wordt over de achterlijn, de zijlijn gelopen. En dan mag Alfia gaan ingooien. Bij Alfia 1 wissel, maar de rust. Luca Jansen in het veld. Ze komen voor Timo de Kruijf. Bij Den Horen nog geen wissels. En Den Horen moet daar toch wat een beetje extra meer risico gaan nemen, denk ik dan. Maar de man van de wedstrijd is hier toch wel Remo de Vroege. Wat speelt hij goed? Overgekomen van RKAVV en dat doelpunt was al een plaatje. Maar hij geeft iedere keer als hij aan de bal is een goede crossbal of een voorzet. Dat gaat achter elkaar goed. Alleen het doelpunt wil nog niet steeds niet vallen. Nu dan misschien een keer de kans voor een tik door die bal. Nee, krijgt hem weer niet goed door. En dan moet het weer helemaal naar de zijkant. Komt wel de voorzet en die wordt weggekomen door de verdediging van Alvia. En dan blijft de stand hier nog steeds dus 2-3.
0: Ja, je zal op je fietsje naar Den Horen Alfia zijn gereden als neutrale toeschouwer. Bij een 2-3 stand heb je dan een leuke middag, Leo de Jong. Leo? Nee, even niet ja. Leo.
4: Nee, je had Leo al aan de lijn, denk ik, Rob. Is hier Peer?
0: Peer, nou 1-0 voorsprong voor KMD. Wat voor tweede helft zie jij?
4: Nou, ik zie op dit moment, zeg maar, zijn we 3 minuten onderweg. Heel veel gedoe. Spelers tegen elkaar aanduwen, elkaar bij de keel grijpen. Mensen die elkaar uit elkaar moeten worden gehouden. Dat is een beetje het beeld nu van de tweede helft. Dus het wordt scherp begonnen, zo kan je het ook zeggen. Maar het is niet gezellig in het veld waar ik naar aan het kijken ben. En dat is jammer, want het is helemaal niet nodig. Er zit genoeg voetbal in beide ploegen om het op een andere manier aan te pakken. Maar ja, de Schip Luiden moet natuurlijk met die 1-0 achterstand. Die willen snelheid maken en KMD hoeft dat niet zo nodig, maar het is allemaal, mensen blijven lang liggen, maken sprongetjes omhoog als een duwtje krijgen. Je kent dat verhaal, de onderkanten van het voetbal. Wat is er nog op het veld nog veranderd? Nou, al vlak voor rust moest beide 1 keer wisselen. Adisalam Mariam, zo lekker tongbreker zat weer. Die is uitgegaan en die is ingekomen voor Ricardo Woltering. En die stond net alweer neus aan neus met Delano Vogel, dus die heeft nog niet onbetuigd gelaten. Ik hoop dat het hier een beetje gezelliger wordt en nog wat mooi voetbal. Daar hoop ik op. Ik sta lekker in het zonnetje. Dat is het hoogtepunt tot nu toe.
0: Dan gaan we naar Lira Maasdijk. Piet Voskamp, uit jouw verslagen haal ik een beetje dat Lira heel verzorgd probeert te voetballen, maar daardoor niet bij het doel komt van Maasdijk.
5: Dat klopt wel zo'n beetje. Drie wissels komen erin. Vijverberg had ik al gezegd. Lagerweg en Leonard Power verleden week 2 keer gescoord. Larry Power zie ik eruit gaan. En die andere twee, die willen de ruggenummer niet laten zien. 10 zie ik en 10 en 2. Dan kijken we gauw op een velletje. Thijs de Bruin en 10 is Tom Kuijfhoven. Dus ik ook allebei wissen Tom Kuijfhoven aanvallen. Ja, Lira gaat er proberen over een andere boeg te gooien. Maar het is, zoals jij zegt, jij noemt het verzorgd voetbal. Ik noem het nutteloos heen en weer tikken. Maar het is maar net aan hoe je er tegenaan kijkt. Bas Dijk is gewoon beter van het spel en wat agressiever en wat korter spelend. Daar komt misschien de mogelijkheid voor Lira. Nee, die bal gaat over. Daar komt nog wel terecht bij een speler van Lira. Die kan er wat mee doen, maar die verspeelt het al heel eenvoudig. En zo kan Maasdijk weer verder gaan met verdedigen. Het is een corner. Ja, ik denk een corner. Corner nummer 2 van Lira ten opzichte van 6-5 moet ik zeggen voor de Maasdijk. Maasdijk laat het betere van het spel zien. En of er nog meer doelpunten komen, het zou zomaar kunnen. We gaan het zien. 0-3.
0: Dan gaan we naar Wateringen, Velo Monster. 1-0 voorsprong voor Velo, Johan Voskamp.
2: Ja, dus ze staakten eventjes. En het was dat moment dat die voorzet kwam van de rechterzijde, dat Jurie Westhoff de bal keihard op de paal kopt. En toen liep hij door langs het goal. En toen kreeg hij een volle glas bier in zijn gezicht. Want hij schijnt ook wat gezicht te hebben. En dat scheidsrechter beneden die dan zo opgetrokken of aangetrokken, dat hij zegt, we gaan eerst eventjes naar de kleedkamer om, ik vond het een beetje overdreven, maar goed. Ja, maar bier gooien, dat hoort natuurlijk ook niet achter die kool. En je hoort helemaal niet met bier langs je lijn te staan. Maar het is gewoon gebeurd. En Jurie Westhoff, die had er al een schitterende kool ook weer geweest. En die liep door en dan krijg je een commentaar van de zijkant. En heeft Jurie wat gezegd. Maar dat maakt ook niet uit. De niemand die erachter stond, die heeft de volle glas bier in zijn gezicht gegooid. En daar reageerde de scheidsrechter op. We gaan naar de kleedkamer en we gaan eventjes afkoelen. Dus voor zover, en dan moet ik even kijken welke minuut er zit. 57e minuut. Ja, is die stand hier nog steeds eindig op een velo? Maar we spelen niet meer.

0: Ja, Paul McCartney en Wings with a little luck. Nou, er zijn natuurlijk altijd ploegen die dat even nodig hebben. Een beetje geluk om misschien net dat aansluitingstreffer te maken. Nou, we hebben al 5 live wedstrijden voetbal. En we gaan er gewoon nog een live evenement aan toevoegen. En dat is korfbal. Want Odo neemt het tegen Maju. Die wedstrijd start straks om 4:00. En Martijn Molenaar is voor ons in Maasland. Martijn, dat is een spannende competitie eigenlijk, hè, waar Odo in speelt.
1: Jazeker, hele goede middag hier vanaf de commandeur in Maasland, waar we zo meteen gaan kijken naar die wedstrijd inderdaad tussen Odo en Maju. Inderdaad, de stand leert ons dat Dunos met 6 punten bovenaan staat. Maar ja, Dijkvogels 2, Maju 2 en ook Odo 2. Met nog 3 veldwedstrijden te gaan, dan is dat natuurlijk best wel van belang. Vandaag dus de wedstrijd tegen Maju. De uitwedstrijd werd vorige week door Odo gewonnen met 14-17. Dat was in principe een goede overwinning, maar ook een broodnodige overwinning. We gaan kijken hoe dat vandaag gaat met dezelfde mensen. Odo tegen Maju zometeen onder leiding van scheidsrechter Otto Jan Leverink. Hieronder een lekker zonnetje op de commanderij in Maasland.
0: Lira Maasdijk 0-3, Piet Voskamp.
2: Ja, Lira ligt helemaal onder vuur. Ik zou zeggen, hier komen 3 verse spelers in. We hebben een nieuw concept van aanvallen, maar dat zie ik nog niet terug. Maasdijk lopen er ook 3 warm op dit moment. Wat die voornemers zijn, weet ik natuurlijk niet. Misschien nog meer te gaan verdedigen, maar dat doen ze gewoon niet. Dus Maasdijk continu druk geven op die goal van Joey Boom. En ik zag een paar corners achter elkaar komen. Het is mogelijkheden druk op de goal, maar Lira komt er slecht achteruit. Daar gaat weer een aanval getracht worden. Daar loopt daar goed voorbij, maar dit wordt alweer geblokt. Een goed verdediger Maasdijk houdt Lira in de tang. 0.
0: Dan KMD Schipluiden. Ja, niet echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. KMD leidt wel met 1-0. Peer Verwij.
3: Ja, inderdaad. Weinig nog om hier van een extase te raken. Ja, behalve misschien dat Robin Verstraten nog die vrije trap nog heel vaak terug gaat kijken van hoe lekker je erin gaat. Want dan slaap je wel lekker op. Dat is het hoogtepunt van deze wedstrijd. Daarom leidt KMD dus met 1-0. Terwijl Schipluiden nu in de aanval is. Aan de linkerkant van de 16 meter. Bal wordt daar geblokt door Delano Vogel. En ook deze kans is daarmee verkeken. 11 minuten gespeeld. Pas in die tweede helft. Dus we hebben nog wel eventjes met tussenstand, verdedig tussenstand voor de thuisploeg 1-0.
0: FC Schravenzande ASWH 2-0. Is het daar, Ruud de Jong? Of is er wat gebeurd?
4: Het wordt mooier en mooier deze middag. Het is de eerste van Stijn de Bruin voor FC Schravenzande. Staat nu linksbuiten, maar schiet hem goed uitgespeeld via Sil van Ooyer voor Roy van Beek. Daarna Stijn de Bruin schoot hem hard hoog achter keeper Jeffrey Verkerk. Vlak daarvoor een bal van Stijn de Bruin richting kruising. Daarna was het 2 keer Sil van Ooyer. Hij is dus in het veld gekomen voor Dennis van der Heijden. En 2 keer vond hij Jeffrey Verkerk op zijn pad. Maar Schravenzande, het leidt en het speelt soeverein. Speelt goed, kan niet anders zeggen. 3-0.
0: En we hebben ook een doelpunt bij Den Horen Alfia. Leo de Jong, 2-3 was het. En hoe is het nu?
5: Ja, het is zelfs 3-3 geworden. En je had het over de onafhankelijke toeschouwer dat die zou genieten. Nou, die zou zeker genieten, want dit was weer zo'n mooi doelpunt. En weer Remo de Vroege. Die kwam van de rechterkant. Hij trok die bal naar zijn linker en haalde hem heel mooi uit van een metertje op. Ja, 25. Maar die bal ging er toch heel mooi in. En ik had het net al gezegd, ja, dat is echt een goede voetballer, die Remo de Vroege. Dat is een mannetje, daar kan je mee tellen. En hij maakt een hele mooi doelpunt. Bracht de stand hier dus op 3-3. En misschien zit er nog meer in voor de Noorden. We gaan het zien.
0: We wachten het af in de tweede klasse D in tussenstand. Verburg CWO 1-0. Gaan we nog even gauw kijken bij Velo Monster. Wordt er weer gevoetbald, Johan Voskamp? Johan? Nee. Worden Johan niet. En dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van het 2:00 straks. Na de klok van 4:00 dan gaan we de slotfases meemaken van de 5 live wedstrijden waar we bij zijn. En gaan we ook de hoogtepunten horen van Odo tegen Maju. En dan hebben we het natuurlijk over korfbal. En nou ja, we horen u kan straks weer lekker blijven luisteren.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook ook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij het derde uur van WOS Sport. We gaan een rondje langs de velden. FC Schravenzande, ASWH 3-0, Ruud de Jong.
1: Waar Luca Verleul misschien een 4-0 kon maken, is ingevallen. Net als Bob Tameres. Daar plaatsen gemaakt. Stijn de Bruin dus zijn eerste gemaakt. En ook Bram Sommeling. Schravenzande, dat speelt een hele goede wedstrijd. Eigenlijk nog wachten tot het meer kan gaan worden. Nog 20 minuten spelen, 3-0.
0: Gaan we naar Velo Monster. Daar was tussenstand 1-0 tijdelijk gestaakt. Johan, wordt er weer gevoetbald?
2: Ja, er wordt weer gevoetbald. En ik heb eigenlijk geïnformeerd wat er allemaal aan de hand was. Jury Westhoff komt op de paal. En die liep door. En toen schijnt er eentje hier bij dat achter die goal. Zegt je, hey vet, weet ik wat. En helemaal, toen spiegelde Westhoff. En daarna kreeg hij een glas bier in zijn gezicht. En ja, moeten we dat eigenlijk vermelden? Eigenlijk niet. Want er gebeurde eigenlijk niet zoveel van de rest. Alleen je moet je eigen wel gedragen natuurlijk. En ook Westhoff moet zijn eigen gedragen. Het opmerkelijk is dat we na 10 minuten weer aan de gang zijn. Dat hij nu het nummer 17 op zijn rug heeft. Pas van nummer 9. Dan ga ik even vragen misschien in de studio. Van Paul, mag dat dat je een ander shirt nummer krijgt of het aandoet? Paul?
0: Nou, we gaan even naar Den Hoorn Alvia. Spectaculair scoreverloop. 3-3 was het. Leo de Jong.
3: Ja, en er is weer gescoord in Den Hoorn. Maar wie heeft hem gemaakt?
0: Dan gaan we naar KMD Schipluiden. 1-0 daar, Peer Verwij.
4: Ja, en daar Schipluiden aan het drukken. Boyd van Beek had net de kans om zijn ploeg op een gelijke hoogte te zetten. Maar de keeper, Vince Kooijman, tikte de bal over en het werd een corner. Schipluiden heeft inmiddels al zijn wissels gebruikt. 5 nieuwe spelers in het veld. En de tussenstand is 1-0.
0: Lira Maasdijk, 0-3. Piet Voskamp.
5: Er lopen er weer twee warm, Belira. Kevin van der Velden en Joost Scholters. Dus er gaat toch wat gebeuren. Lira gaat er alles proberen aan te doen. Maar het is voorlopig 0-3 voor Maasdijk.
6: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.
0: Dan gaan we terug naar Den Hoorn. Alvia, spectaculair daar. 3-4, Leo de Jong.
3: Ja, het was zo'n mooi doelpunt weer van de vroege. En weer teniet gedaan door Alvia. We kwamen over rechts een aanval en werd hoog voorgegeven. Voor de goal en ingekopt door Daan van Leeuwen. Die dus de wedstrijdbal mee mag nemen. Want dat was zijn derde aanval van vandaag. En de vierde voor Alvia. En het is zo zonde dat Den Hoorn iedere keer erachteraan moet. Want het spelen wel goed. Maar het afmaken kan nog wel beter. De stand hier dus 3-4.
0: Dan gaan we naar Velo Monster. We gaan het weer over voetbal hebben. 1-0 voor Velo. Johan Voskamp.
2: Ja, laten we het daarover hebben natuurlijk. En het is nu een monster wat moet komen natuurlijk. Omdat Abeldries die openingsdoelpunt heeft gemaakt in de eerste helft. Die buiten strafschopgebied kort in die hoek. En Brog was kansloos. En die zoeken nu wel de aanval. En hoeveel minuten er gespeeld is, kan ik even niet aangeven. Want de scorebord heeft alles op nul gezet. Dus die scheidsrechter die gaat bepalen hoe lang we hier voetballen. En we krijgen nu een gele kaart aan de kant van Velo. Wegens het onderuit halen van een tegenstander. Misschien kan ik die even meenemen, want het is tijd in het strafgebied. En een gevaarlijke situatie voor die goal met die lengte van Jury Westhoff. En nog één, Ruben de Groot natuurlijk, die van achteruit mee gaat komen. En wie gaat die vrije trap nemen van Monster? Dat is best die Goeban, die achter die vrije trap gaat staan. En Pamuk, Demis Pamuk, die zet de spelers neer. Van Velo voor zijn verdediging. En Westhoff die loopt hier, ik zie hem nou hier constant met de armen met die tegenstander in de weer. Ja, zo gaat het, maar dan komt die bal. Hoog voor de goal. Hoog op de goal. En is het niemand die komt. Ja, het is de kop van een van de Velo-spelers. De nummer 2, dat is Rick Dors. En dan krijgen we nog een hoekschop. Kan hij die meenemen?
0: Ja, nou, we gaan even bij Ruud de Jong kijken. Schravenzande, ASWH 3-0 voor Schravenzande. Ruud.
1: Maar goed schot, in ieder geval een goede aanval van Schravenzande. Uiteindelijk kwam Roy van Beek vrij op de rand 16. Krulde hem, maar ging net niet in de goal van ASWH. En ik had al genoemd dat Sil van Ooyen dus in het veld is gekomen. Onder andere samen met Vigo de Voogd. Daarna in wissels zijn Luca Verleeuw en Bob Tameres in het veld gekomen. En kijk natuurlijk al met een schuin oog naar volgende week. Dan mag je wel zeggen dat een topper is in de vierde divisie B. Jodan Boys, wat tot deze speelronde 4 gespeeld 12 punten had. Schravenzande 4 gespeeld 7. Maar volgende week treffen ze elkaar in Gouda. En Schravenzande gaan het hier vandaag uiteraard winnen. In ieder geval 10 punten hebben ze dan na 5 wedstrijden. En spelen een goede wedstrijd. Nu Pasco Brog naar Paul van der Helm. En dan een bal richting Sil van Ooyen. Nog te spelen, iets meer dan een kwartiertje. 3-0.
0: Gaan we naar KMD Schipluiden. 1-0 voor KMD. Peer Verwij.
4: Ja, en dan zitten we halverwege de tweede helft. En ik meld net al mijn korte bijdrage. Trainer Sander Vos van Schipluiden heeft al zijn wissels nu verbruikt. Hij heeft net 3 spelers in het veld gebracht. Waaronder Michael Jager en Sami Rehman en Barry Groot zijn allemaal in het veld gekomen. En ook bij KMD is er 1 keer gewisseld. Ismail Ayildiz, een nieuw gekomen bij KMD seizoen, is erin gekomen. En voor JD Walda. En die had net al een hele mooie pingelactie. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. In het verslag van vorige week stond hij veelvuldig genoemd om zijn acties. Dus we gaan kijken hoe hij dat nu genoemd, waar KMD nu in de aanval is. Renzo Nieuwveld steekt het veld over. Brengt de bal helemaal naar Riyad El Ali, die nu aan de linkerkant is gepositioneerd sinds de wissel is gekomen. Die draait naar zijn rechterbeen, speelt hem in bij de tweede paal. En daar wordt de bal geruimd door Schipluiden. Zo is het een beetje het spelbeeld nu aan het worden. Schipluiden is aan het drukken zonder echt heel gevaarlijk te worden. En in de omschakeling kan KMD gevaarlijk worden. Zonder hele grote kansen. Tussenstand op dit moment nog steeds 1-0.
0: Gaan we naar Velo Monster, want daar is gescoord. Johan Voskamp, het was 1-0.
2: Het is 1-1 geworden. En ik moet zeggen, die druk van Monster, die was er wel constant op die goal van die keeper Pamuk. En het was op de rand van het strafschopgebied ermee opgekomen. Max Lokker, ik sta vlak af op die goal in de korte hoek. De keeper passeert. Het is de tweede wedstrijd. 1-1.
0: Ja, en dan is er ook weer gescoord bij Den Hoorn tegen Alfia, Leo de Jong.
3: Ja, en wie zou er nu weer gescoord hebben? Weer Remo de Vroege. En het was weer een mooie. Hij was nou wel makkelijker, maar hij knalde hem keihard in de bovenhoek. Kreeg die bal goed voor zijn voeten. En een mooie goal weer gemaakt. Ja, wat gaan we nu doen met de wedstrijdbal? We hebben 2 man die 3 doelpunten gemaakt hebben. Dus ik weet niet hoe we dat af gaan lopen. Maar Den Hoorn zit in de flow. En daar gaan ze. Nee, dat gaat nou net niet goed. Wordt vastgehouden door de nummer 6. Die heeft net al een kaart gehad. Hij durft hem niet nog een keer te geven. Dat is jammer, want dan had het de rode kaart geweest. Maar dat durft de scheidsrechter niet aan. Ja, Den Hoorn zit natuurlijk weer in de flow. Lopen hebben ze nog 11 minuten om te kijken of ze nou eindelijk een keer zelf op voorsprong kunnen komen. Stand 4-4.
0: In de tweede klasse Deveburg, CWO 1-1 nu. Dan gaan we naar Lira Maasdijk, 0-3. Piet, is die wedstrijd gespeeld?
5: Nou, ik wou net gaan vertellen dat het een beetje NVT is, nutteloze voetbaltijd. Want het gaat helemaal nergens meer over. En Lira gaat er volgens mij, als je zo blijft voetballen, het hele seizoen van hem maken. Nee, Piet, niet zo negatief, maar het is gewoon niet best. Zo kun je het wel samenvatten. De laatste 2 wissels komen er voor Lira in. De Maasdijk heeft ook gewisseld. Alleen is hij niet meegekregen. Van zijn hele kleine nummers, zoals Bram van Geest. Hij heeft het veld verlaten. Je ziet gewoon, Maasdijk is feller, zit er bovenop, verdedigt hem ook goed. En sta ervan te kijken dat de Lira zo makkelijk zijn. Laat onderdompelen door de Maasdijk. Dat is gewoon niet nodig, zou je bijna zeggen. Maar ze spelen gewoon beter. En ik kan er gewoon niet anders van maken. En ik had nog een doelpunt beloofd. Nou, dan gaat er nou misschien aankomen. Dat die bal ligt voor de voeten van. Hoe heet die? Nee, in de handen van Joey Boom. Hij kwam in de voeten uiteindelijk terecht van Scott van der Graaf. Die had al een doelpunt gemaakt, de 0-3. Hij had wat beter moeten schieten, want hij had een vrije schietkans. Zo gaat Maasdijk wat stolliger om met zijn kansen. En gaan we hier nog pakken weten met dit show. 4, 5, 6, misschien een klein beetje spelen. Maasdijk 0-3.
0: In een nieuwe tussenstand in de vijfde klasse D. BZC Zuiderpark MSV 71 0-3 nu. Rogier Pon maakte de derde voor MSV. Dan gaan we naar de eerste spelende bijdrage, zal ik maar zeggen, voor bij Odo Mathieu. En dan hebben we het over korfbal. Martijn Molenaar.
7: Ja, we zijn 9 minuten bezig en inmiddels is de stand 1-1. Het had al 1-2 kunnen zijn, maar die bal werd afgekeurd door het doelpunt wat Henk-Jan Blankert namens de Rijnsburgers dachten te maken. En dus is het, daarna was het toch nog diezelfde Henk-Jan Blankert. Een van de 3 Blankerts die vandaag in het achttal staan. Die dan de openingstreffer maakte. En daar tegenover kon Odo in eerste instantie toch weinig voorstellen. En met name een schot gezien van Nicky van der Hak. Die ging over de korf terug het veld in. En daarna was het toch via een afstandsschot van Iris Greven. Was het 1-1. Dat staat nog altijd op het scorebord na 10 minuten spelen. Is Odo inmiddels weer in het balbezit. Ik heb het gevoel dat de overhand een klein beetje in het licht voordeel is van de bezoekers uit Rijnsburg. Maar goed, we zullen het zien. Odo tegen Mathieu voorlopig na een minuut of 11 spelen. Odo dus in de aanval vanaf de linkerkant van het veld. Moet de bal even rustig worden gespeeld. En dan komt de bal toch nog op een schot. Maar die gaat hoog over en dus blijft het 1-1.

0: Ja, er zijn Linda's die dit plaatje echt niet meer kunnen horen. Maar ik vind hem echt leuk. Frank Boeien groep met Linda. Nou, het is 4:15. Dus dat betekent dat we in de slotfase zijn aangekomen van de meeste wedstrijden waar we live bij zijn. De meest spectaculair is toch wel Den Hoorn-Alfia. 4-4 de tussenstand. Leo de Jong.
1: Ja, en dadelijk kan het hier fout gaan voor Den Hoorn. Aan de rechterkant wordt weer doorgebroken door Alfia. Maar niet een verdediger ertussen. Komt die bal nog niet voor. Zoekt het duel. Geeft de bal dan terug op de 16. Het is zelf al aan zijn dek. En dan komt het schot. En die gaat er gelukkig 2-3 meter over. En daar hoeven ze niet over in de war te zitten. Zeker een spectaculaire wedstrijd. En ze hadden het ook al weer een keer kunnen beslissen. Want Bob Lazier, die zag niet dat Remco de vroege helemaal vrij stond. Had die bal gewoon naar de rechterkant moeten geven. Had hij door kunnen lopen naar de goal. Maar hij zag het niet. Probeerde wat anders. En dat is jammer. Nu dan misschien weer de Noord. Nee, het wordt weer door de verdediging weggehaald. Het gaat hier op en neer. Beide ploegen hebben kans om de beslissing uit te halen. Maar het is nog steeds met 4 minuten te spelen. 4-4.
0: Bij vele monsters wordt er nog wat langer gespeeld, omdat de wedstrijd tijdelijk is onderbroken. Maar er wordt weer gevoetbald. 1-1, Johan Voskamp.
2: Ja, het kan nu alle kanten op. Was het te veel al eerst zelf dat het betere kansje kreeg. En is het nu monster dat wel aandringt naar die gelijkmaker. En Pawuk, de keeper die waar ik achter staat hier, die heeft al een paar keer in moeten grijpen. Komt die bal aan de rechterzijde, komt die bal voor en gaat Pawuk hem pakken. Of, oh, dat is een raar balletje. Maar goed, hij laat hem over de achterlijn gaan. En is het een doeltrap voor Demis Pawuk. Het aantal minuten wat er gespeeld is, nou, dat is voor mij niet bekend. Want die scheidsrechter die heeft het klokje en op het scorebord staat 0. Dus nou, we horen het wel. In ieder geval de tussenstand is hier nog steeds 1-1.
0: Ja, en in diezelfde eerste klasse C is Honselersdijk naar een 1-0 achterstand nu op 2-1 voorsprong gekomen. Heel knap van Honselersdijk. Ik zeg, denk ik zomaar. De wedstrijd die al lang gespeeld is, Lira Maasdijk 0-3. Piet Voskamp.
3: Inderdaad, het staat ook op 90 minuten inmiddels. De klok hier op het bijveld, bij van het kunstgrasveld, bij Lira. Met een hele goed bezochte wedstrijd. Ik hoop dat Max, de cameraman van dienst, dat de wedstrijd wordt gefilmd. Er wordt aanstaande maandag een deel uitgezonden tijdens het sport. Sport. Of daar ook nog een beetje de toeschouwers gefilmd hebben. Want er staan er echt gewoon een hoop. Of die genoten hebben, dat denk ik wel als je uit de Maasdijk vandaan komt. Maar als je in de Lier woont, heb je toch een heel ander gevoel, heb ik het idee. Tenminste, daar sta ik zelf ook een beetje mee met onderbuik gevoel. Dat ik zeg van, het is niet best. En daar heb je het dan maar even mee te doen. Nog even een nieuwtje. Nou, een nieuwtje was een nieuwtje in deze. Bas van Oushoorn, hij heeft zijn debuut gemaakt bij de Maasdijk 1. Vandaag maakte hij zijn debuut wel meegedaan met de tweede. Die speelde toevallig ook hier bij Lira. En hij heeft zijn debuut gemaakt. Dus ja, dat is toch wel een keer een mijlpaal voor zo'n jongen als je de eerste keer mee mag doen in het eerste. En dan gelijk bij 3-0 wint van de buurman Lira. Want daar gaat het wel op lijken. Misschien, heel misschien, dat er nog een doelpuntje valt. Maar ik verwacht het niet meer. 0-3.
0: Ja, en in de derde divisie B is Excelsior Maassluis op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Blauw-Geel 38. Goed nieuws voor de Tricolores. Wedstrijd wel gespeeld, maar een mooie wedstrijd gezien. FC Schavenzander ASWA 3-0. Ruud de Jong.
4: Nog 4 minuten spelen officieel. Waar dat ik nog niet gemeld. Een schot van Luca Verleeuwen was hard van metertje of 20, 22. Bovenop de lat. Keeper stond erbij, keek ernaar. En verder is natuurlijk de wedstrijd wel gespeeld. Zegen van Antwerpen is nog in het veld gekomen. En naar de bank is gegaan. Roy van Beek. Dit keer niet trefzeker. Had wel een aantal keren een kansje. Maar in ieder geval een goede wedstrijd van Schavenzander. Dus door die goals van Virgil Chinashu, van Dennis van der Heijden. En ook de eerste van Stijn de Bruin. Nu Bob Tameres. Geeft hem mee aan zegen van Antwerpen. Gaat de tegenstander voorbij. Kan dan Van Ooyen aanspelen. Die heeft een twee tegenstanders voor hem. Kan er wel meegeven aan Virgil de Voogd. Doet dat inderdaad. Kan dan een voorzet komen. Is die voorzet in ieder geval niet goed. Afvallende bal misschien voor Twan van Meerten. De Schavenzander houdt druk op de 16 van ASWA. Van Meerten dan weer die misschien de bal in de 16 kan brengen. Kiest ervoor om de bal naar Luca Verleeuwen te spelen. Dan zit er een tegenstander tussen en gaat die kans voorbij. Nog te spelen in 3,5 minuut. Schavenzander ASWA 3-0.
0: Gaan we. Dan is de wedstrijd Lira Maasdijk geëindigd in 0-3. Dus daar is afgefloten. VDL heeft iets teruggedaan bij BMT. Daar staat het nu 3-1. Denzel Monier maakt het doelpunt voor VDL. Gaan we naar die spektakelwedstrijd. Den Hoorn-Alfia 4-4. Leo de Jong, ik ben zo benieuwd wat Edwin Grunels nou van deze wedstrijd vindt straks.
1: Nou, ik denk wel dat hij vindt dat ze beter spelen vorige week. Maar hij was niet tevreden. Er wordt zeker wel goed gevoetbald, maar af en toe natuurlijk een doelpuntje laten vallen. En dat moet er dan natuurlijk nog wel uit. We zitten al in de extra tijd, dus het kan alle kanten opvaren. We hebben geen extra blessurebehandeling gehad. wel een aantal wissels, die heb ik niet eens opgenomen. Zoveel hadden we te zien op het veld. En net was het nog een keertje Grunholz die de kans kreeg om te schieten. Maar die schoot de bal ook over de ballen van me. Dus dat was niet zo'n best schot. En ondertussen is het Alvia wat aan de bal is. Maar die probeerde toch meer het gelijkspel te houden. Probeerde de bal in de ploeg te houden en terug te spelen. Den Hoorn heeft al plezier nog op het doel staan van Alvia. De hup, weer een onderbreking. Maar dat gaat niet helemaal door. En dan kan Alvia over de rechterkant. En dan moeten ze daar wel goed verdedigen, want anders gaat het fout. Komt die man vrij? Krijgt hij daar de vrije man? Ja, dan gaat hij doelpunt erin. Nee. Hij staat op de penalty-stip. Krijgt een bal vrij voor zijn voeten. En dit had de beslissing moeten wezen voor Alvia. Die had erin moeten. Gelukkig mist hij voor Den Hoorn en blijft het nog steeds 4-4. En hoe lang laat scheidsrechter Kian Smit nog doorvoetballen? Laten we hopen dat Den Hoorn nog één keer kan scoren. Voorlopig is het hier 4-4.
0: Bij KMD Schipluiden hebben ze denk ik nog iets langere tijd om de score uit te breiden of de gelijkmaker op bord te krijgen, Peer Verwij.
5: Ja, nou, de score is uitgebreid zojuist, Rob. Ze hebben in de 80ste minuut waar Schipluiden vond dat ze recht hadden op een rechter. Zal ik even een bal aannemen, gewoon tijdens het verslag. Wat is dit nou? Ik had gewoon panklaar op mijn voet. Een bal uit de lucht. Dat is een multitasker. Maar Schipluiden vond dat er een bal in de 16 meter van KMD op een hand kwam. Dat was niet zo. En de aanval die erop kwam, werd de bal teruggelegd op nummer 6 van KMD, Daan van der Heijden. En die schoot die bal lekker in het hoekje. De keeper raakte nog net met de van de wind raakte nog de vingertopjes aan. Maar KMD staat dus nu op deze 2-0 voorsprong. Met nog zo'n 7 minuten te spelen nu in deze tweede helft. Ik denk dat deze, ik zie het Schipluiden niet meer omdraaien. Maar we hebben wat vaker dat soort dingen gezegd. Maar op basis van de wedstrijdbeeld denk je niet dat het erin zit. En KMD heeft nu die comfortabele voorsprong van 2-0 te pakken.
0: Gaan we naar Den Hoorn, Alvia. Het is daar heel spannend. 4-4, Leo de Jong.
1: Ja, en dan gaan ze hier natuurlijk lopen rennen en rekken. Alvia, want Den Hoorn heeft haast en hij krijgt daar de gele kaart voor. Even de balletje wegtrappen voordat Den Hoorn die ingooi kan nemen. En dat moet even genoteerd worden. Dus scheidsrechter zegt, doe even rustig aan. En het was natuurlijk een spektakel. En Den Hoorn wil graag naar voren, maar de gele kaart moet genoteerd worden. En dat staat nu. En dan mag Den Hoorn nog in gaan gooien. Ja, die gooien alle ballen nog op de goal. En kijken of ze er nog een keertje wat van kunnen maken. Ver ingooien. Wordt daar door de verdediging van Alvia niet goed weggewerkt. Lift op de middellijn en dan mag Den Hoorn gaan gooien. Nou, schrijft dat zie je echt verkeerd. Ik weet niet wat de grensrechter aangaf. Die gaf namelijk niks aan. En de scheidsrechter zegt, het is een bal voor Alvia. Dat is niet zo. We hebben nog, hoe lang hebben we nog te spelen? Dat weet niemand. Stand 4-4.
0: Gaan we nog even terug naar Schravenzanden tegen ACH. 3-0 daar. Ruud de Jong bijna afgelopen, denk ik.
4: Ja, minuut 90 staat op het scorebord. Wat het inmiddels weer doet. ACH heeft wel de bal. Zojuist nog een voorzet gezien. Cornet van Twan van Meerten. Cornet, Seel van Ooyen, zijn voeten wel tegenaan zitten. Maar ging aan de verkeerde kant van de palen. En zo heeft ACH de bal. En is eigenlijk wachten tot hij zegt. De wedstrijd dan wel, als je een beetje aanvoelt, denkt van ik vind het wel genoeg. Vindt hij in ieder geval nog niet. Maar Schravenzanden speelt een prima wedstrijd. Straks nog wel een reactie met speler. En met de trainer Mike Jong. Want hij heeft het prima voor elkaar hier in Schravenzanden. Tussenstand nog, 3-0.
0: Ja, dan gaan we even korfballen. Dan heb ik het niet over Den Hoorn Alvia waar het 4-4 is, maar over Odo tegen Maju. De laatste bijdrage van Martijn Molenaar was het 1-1. Maar ik hoop dat er wel meer ballen de korf ingegaan zijn, Martijn.
6: Ja, dat wel. Maar 4-4 halen we nog niet voorlopig. Zoals bij de voetbal in dit geval. Maar het is 3-3. En het was eerst 1-2. Door een mooie score van Milan van der Zwan. Achter de korf langs ging hij er in één keer in. En gelijkmaker werd weer gescoord door Sam de Winter. Hier een mooi schot. Daarna dus weer Henk-Jan Blankerts. Die had een paar aardige kansen gekregen. En echt een behoorlijke moeilijke te spelen voor Cas Vijverberg namens Odo. En die Henk-Jan Blankert, die maakte uiteindelijk toch na 20 minuten de 2-3. En zo net opnieuw de gelijkmaker. Terwijl Odo wat meer grip krijgt en wat sneller gaat spelen. Alleen er nog te weinig aanvallend mee doet. Blijft het hier aardig om naar te kijken. Het is voorlopig de Rijnsburgers die een vrije worp gaan krijgen. Maar die verprutsen het. En dus blijft het hier met nog 8,5 minuten spelen in de eerste helft. Tussen Odo en Maju. 3-3.
0: In de vijfde klasse D, BZC Zuiderpark, MSV 71, nu 0-4. Marwan El Masoudi maakte de vierde voor de Maasluizenaren. Dan Den Hoorn Alvia, wordt meer gescoord bij jou, Leo, dan bij Martijn Molenaar bij het korfbal. 4-4.
1: Ja, dat is een mooie korfbaluitslag. Tenminste, een uitslag zal het niet zijn. Maar ja, we hebben wel genoten. Hele mooie goals gezien. Maar we willen graag dat mooie slotstuk hebben. Dat Ten Horen inderdaad wat in de blessuretijd de winnende gaan maken. Maar dan moeten we wel uitkijken. Want nu is Alfia op de rand van de 16. En er komt ons schot, maar die is voor keeper van Wijk. En dan zegt de scheidsrechter, ik vind het wel mooi geweest. En het was een mooie wedstrijd. Jammer dat het maar één puntje oplevert voor Den Horen. Had hij meer verdiend, maar het had ook andersom kunnen wezen. Die laatste kans van Alfia had er ook in kunnen geven, gaan. En dan heb je helemaal niks. We eindigen hier met 4-4.
0: Ja, FC Schravenzand, de punten zaten al lang in de tas. Hebben gewonnen van ASWA met 3-0. Ruud de Jong, genoten?
4: Zeker genoten, Rob. En prima overwinning. Volgende week dus de topper in Gouda tegen Jodan Boys. En door goals van Virgil Chinashu, Dennis van Weijden en nog Stijn de Bruins. Juist in de eigen blessuretijd was het nog een voorzet van Luca van Leeuwen. In ieder geval op Sil van Ooyen. En ook toen lag de keeper en was een staande weg. Prima wedstrijd van Schravenzande. Pakken hier de 3 punten tegen ASWA. Eindstand 3-0.

0: Is wat gebeurd bij KMD Schipluiden. Peer Verwij, praat ons bij. Het was 2-0.
1: Het was 2-0, het staat nog steeds 2-0. Maar er was een scrimmage in de 16 meter waar de keeper van KMD er niet goed bij uitzag. En daarna wilde de speler weglopen en die wordt vastgepakt of aangetikt. Maar dat houdt dus in dat er nu een de scheidsrechter wees meteen naar de stip. Die was heel zeker. En nu staat Michael Jager van Schipluiden achter de bal om zijn ploeg met nog 2 minuten gewone speeltijd en blessuretijd op een 2-1 te gaan zetten. Dat gaan we zien. Het is dus keeper Vince Kooijman of... En de bal gaat erin en iemand anders nam hem net. Ik was nummer 9, het was Justin Langeslag. Die maakt het doelpunt van KMD. Het staat 2-1, nog 2 minuten te spelen.
0: En waar het ook heel spannend is, Velo Monster 1-1 daar, Johan Voskamp.
2: Als dat schot van invallen, Freddy Ekinci, die wordt gestopt door Jan-Willem Brog. En dat was een felle zeg maar, afstandsschot en hij keurig stopte die hem. En kansje voor Velo en Monster,

0: eind neemt iemand anders die bal die dan rustig stond te wachten. En dat was dus in dit geval Michael Jager stond bij die bal. En die liet die bal aan Justin Langeslag. Dat was uiteindelijk de doelpunt te maken. Terwijl KMD nu de bal heeft diep op de tweede helft van Schipluiden. En die bal wordt diep gespeeld. En daar kan Schipluiden terugkomen. Die kunnen weer gaan bouwen aan een aanval. Er wordt een lange bal gespeeld. De keeper Erwin van der Wind wordt weer opgevallen door KMD. Dus dat is niet denk ik de manier om bij je spitsen te raken als je voor Schipluiden bent. En dit wordt nu een beetje pingpong op het middenveld. Bal wordt door Chris Mankoen richting de Wippoldelaan gespeeld. Dus die bal moet worden gehaald. Staat hier nog steeds 2 tegen 1. Blessuretijd.
1: Excelsior Maassluis wint inderdaad van Blauw-Geel 38 met 1-0. En ook Honselesdijk wint met 1-3 bij RCL. Dan gaan we naar het korfbal. Odo Matthew. De laatst gemelde tussenstand was 3-3. Martijn Molenaar.
2: Ja, en het is nu 3 tegen 4 geworden met nog 3,5 minuten spelen in de eerste helft. En dus loopt Odo een beetje achter de feiten aan. Matthew is wat beter voor de dag gekomen. En dat heeft zeker in de vorm van Henk-Jan Blankert geresulteerd in gewoon wat meer tamen, wat meer verdedigend ook, wat meer potentie. En ook de mensen die ertussen komen is het verder goed. En dan was Willem de Boer die uiteindelijk een aantal minuten geleden de 3 tegen 4 wist te maken. Daarna ook nog een bal op de korf gezien van Lindsay Blankert. Maar dat ging er weer uit. En dus blijft het hier in ieder geval interessant om naar te kijken. Het is Odo wat toch meer toch problemen heeft om het goed verdedigende Matthew van zich af te houden. En dan is het ook niet zuiver genoeg om de Rijnsburgers te verontrusten. En dus is het Odo die speelt de bal rond in het aanvalsvak. Bal naar Nicky van der Hak. Die moet naar de andere kant. Die moet worden overgegeven. Maar dan moet je wel vrijlopen. Dat doet Sven de Winter nu. En dan gaat het uiteindelijk via Cas Vijverberg weer terug naar de Winter. Waarom komt het gaatje dan eventjes nu de bal naar achteren gespeeld, maar het blijft moeilijk. En dan wordt de balverlies, denk ik, geleden. En is het Matthew wat weer aan de aanval mag gaan beginnen. 2,5 minuten nog te spelen. Voorlopig hier in Maasland tussen Odo en Matthew met stand van 3-4.
1: En we voorspelden het al. Het zou een spannende slotfase worden bij KMD Schipluiden. Het was 2-1 door die penalty van Schipluiden. Peer Verweijen, wat is er gebeurd?
0: Schipluiden logisch straf mijn woorden dat ik ze niet meer gelijk zag maken na die 2-0. Dat is wel gebeurd. De bal uit de tweede lijn. Ricardo Woltering schiet die bal prachtig binnenkant paal binnen. Staan nu 2-2 en Schipluiden gaat door. Wordt een vrije trap gegeven. En die wordt nu door de scheidsrechter afgefloten wegens duwen. Maar deze bal, zeg maar, die zag echt niemand aankomen. Bal uit de tweede lijn en dan raakt hem heel erg lekker. Ricardo Woltering. Die bal gaat ping binnenkant paal in en die rolt zo over de lijn tegen het netje aan. Dat is wat je als Schipluidenaar heel graag wil zien. En zo is deze wedstrijd van een comfortabele 2-0 niks aan de hand. De KMD in de 80ste minuut is het nu op dit moment 2 tegen 2. En deze wedstrijd is nog steeds bezig. Maar ik ben nog benieuwd of deze wedstrijd nog een winnaar krijgt of dat dit het gaat worden.
1: Dan gaan we dat bij Velo Monster ook afvragen. Johan Voskamp, het is 1-1. Gaat er nog een winnaar komen?
3: Ja, als je dat wist, dan word ik de voetbalpoel ook. Nu is het weer Monster daarvoor. Er is een kopbal, wordt teruggelegen, maar dat is bij de spelsituatie. Want anders had er een kans opgeleverd, maar goed, bij de spel is bij de spel. En Pamuk die geeft de bal een enorme peer naar voren. En kan het weer Monster in balbezit komen. Ja, wie gaat er nog op beslissing forceren? Wie wil die overwinning naar binnen trekken? En dan moet je risico gaan nemen. En vooralsnog is het geen van beide ploegen gelukt nog om een kans te creëren. En daarom staat het hier, hoeveel minuten, dat weet niemand, staat het hier nog steeds 1-1.
1: KMD Schipluiden weer 2-2, Peer Verweij.
0: Deze bal wordt nog steeds in het aanvalsvak. Zeg maar, we hebben ook een korfbal in het aanvalsvak van de KMD. Er wordt nog een verre ingooi voor KMD die nu genomen gaat worden door Robin van Straten, de man van de 1-0. Die gaat kijken of hij die bal in de 16 meter kan krijgen richting zijn spits. De bal speelt nu kort. De bal is nog steeds aan de linkerkant. Staat er nog steeds van KMD. De bal wordt nu weer afgepakt, waardoor we nu weer Schipluiden aan de bal gaat komen. Ja, ik zag deze bal echt niet aankomen, die ballen van Schipluiden. Maar ja, dit was, moet je nooit ook de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Want op dit moment, bij deze gelijke stand, hebben beide ploegen 4 punten na 2 wedstrijden. En dat proberen ze nog verandering in te brengen. Want de scheidsrechter laat nog doorspelen. Hier nog 2-2.
1: Dan gaan we weer terug naar Johan Voskamp bij Velo Monster. 1-1.
3: Ook publiek hier afgekomen. En het wordt natuurlijk spannend die laatste 5-6 minuten. Laat ik het maar een beetje gokken. En dan is het de druk van Monster nu op de goal van Velo. Maar Velo heeft nu balbezit. En Rick Dorsey geeft de bal een enorme peer naar voren zonder te kijken. En dan wordt het natuurlijk een moeilijke situatie met de verdediger van Lucas Bolten. Aan de rechterkant gaan Monster nu een aanval opzetten. En die bal wordt teruggespeeld en er wordt weer een bal veroverd. Het is een beetje een chaotische situatie. Monster in bal zit in de laatste linie, Ruben de Groot. Nou, wie kent hem niet? Ruben de Groot gaat opstormen naar voren toe. Dan geeft die bal aan de breedte. Kan,

0: Dan kan misschien de invallen, dat is Vinje Stranke, nog wat doen in die verdediging van Velo. Wordt die bal aan de rechterkant gespeeld en is het weer die Franke die de bal bezit. Maar die gaat hem weer terugspelen. Kunnen we beter even naar een andere wedstrijd gaan die nog bezig is. 1-1.
1: Ja, en die andere wedstrijd is dan het korfballen tussen Odo en Mathieu. We laatst gemelde stand 3-4. Martijn Molenaar, bijna rust hè?
2: Ja, sterker nog, het is inmiddels rust. Stand 4-5. En na die 3-4 probeerde Odo wat dichterbij te komen. Maar kreeg daarop een doelpunt van Lindsey Blankert om te horen. Waardoor het 3-5 werd. En uiteindelijk maakte Nicky van der Hak met een toch wel gave doorloopbal de 4-5. En dat is nu de ruststand. Odo die loopt een beetje achter de feiten aan. Begint eigenlijk niet helemaal lekker. En heeft er eigenlijk gewoon een beetje last van gedurende de hele eerste helft. Eens kijken hoe men aan na de T weer tevoorschijn gaat komen. Want ze moeten die achterstand zien goed te maken. Om in ieder geval een goede uitgangspositie in de competitie te krijgen. Want het staat allemaal heel dicht bij elkaar. En een verlies kan wel eens een hele moeilijke twee rondes betekenen. Uiteindelijk ruststand 4-5.
1: Dan gaan we weer terug naar KMD. Schip Luiden kan Schip Luiden de boel helemaal naar zijn hand zetten. Peer Verwijt is er nu 2-2.
3: Michael Jager heeft de bal en hij maait over de bal heen. Krijgt de bal op de penalty stip niet helemaal lekker aangespeeld. Maar Schip Luiden probeert die wedstrijd nog helemaal naar zich toe te trekken. Van een kansloze 2-0 naar een 3-2. Met het stand steeds 2-2. En nu is het aan de andere kant. Is het weer KMD. Dylan Arbouw is weer teruggekomen in de selectie na een jaartje afwezigheid. Maar die speelt de bal nu, waardoor het nu een beetje alle ballen naar voren schiet. En hopen dat hij goed valt. Dat die tactiek hebben beide ploegen. Het heeft weinig meer met goed voetbal en de spelopvatting te maken. En hier fluit scheidsrechter Guus van Ekelenburg af. Die net nog twee extra gele kaarten gaf aan de speler van KMD en van Schip Luiden. Met 8 gele kaarten en 2-2 op het scorebord. Denk ik dat Schip Luiden hier het meest blij mee is in het scoreverloop. Beide ploegen met 4 punten nu na 2 wedstrijden. Volgende week gaat Schip Luiden thuis tegen BMT een vervolg geven. En of KMD gaat spelen is nog de vraag. Want die spelen uit bij HBSS. Maar die zijn momenteel door de KVB op pauze gezet in de competitie. Ik sluit hier af vanuit een mooi en zonnig Wateringen met een 2-2 eindstand.
1: Dan in diezelfde derde klasse C was die andere derby tussen Lira en Maasdijk. Het was daar 0-2 bij rust door doelpunten van Roy Rodenburg en Jack Scholters. En Scott van der Graaf maakte er direct na rust 0-3 van. Piet Voskamp sprak na de wedstrijd met Maasdijk-speler Jack Scholters en vraagt hem naar de verrassende ruime overwinning voor zijn ploeg.
4: Ja, heerlijke overwinning. 3-0, zwaar terecht en blij mee.
5: Had je dat nou verwacht toen je hier naartoe reed vanmiddag?
4: Ja, we wisten in elk geval dat we er alles aan gingen doen. En op inzet win je deze wedstrijd eigenlijk toch wel vrij gemakkelijk.
5: Voel jij dan Lira ook tegenvallen of zeg je wij waren beter?
4: Ja, ik denk dat Lira gewoon op alle vlakken werd afgetroefd door hoe wij eigenlijk gingen inzakken en eruit kwamen. En het is wat dik verdiend.
5: Ik heb het ook gezien. Jij hebt nog naar de kant gekeken. Stonden er veel Maasdijkers?
4: Ja, alleen maar Maasdijkers. En mijn broertje, mijn tweelingbroertje speelt bij Lira. Die was geblesseerd. Die kwam later toen ik eruit ging. Kwam hij in. Dat was wel erg jammer. Maar die heb ik net nog even gesproken. En die kan er ook nog wel mee leven.
5: Hoe kan je nou, als je tweelingbroertje bent, de een bij de Maasdijk en de ander bij Lira zitten, omdat je dan bang bent dat je door elkaar gehaald wordt?
4: Nee, ja, we worden altijd door elkaar heen gehaald. Ik luister gewoon naar Joe, maar we speelden eerst bij Westlandia en toen vroeger bij Maasdijk gingen we naar Westlandia. Op een gegeven moment zijn we in de Lier gaan wonen. Toen heb hij gezegd, ik ga bij die gasten waar wij mee omgaan, die spelen bijna allemaal bij Lier. Ik ga daar voetballen en ik wil gewoon lekker terug naar Maasdijk waar ik vandaan kom.
5: Gaan we nou nog een beetje persen zo meteen?
4: Ja, dat zal je vaak horen dat ik Jantje zeg. Jantje, 3-0, hoppa.
5: Nou joh, ik zou zeggen gefeliciteerd met deze overwinning. Smaak naar meer.
4: Ja, nou ja, we gaan volgende week weer ons best doen en gaan we zien waar het schip strandt.
5: Oké, dankjewel.
1: Dan gaan we naar die wedstrijd waar nog gespeeld wordt. Velo Monster 1-1. Johan Voskamp.
0: Ja, en waar nu Velo de druk op de goal van de broeg zet, is het aan de rechterzijde. Komt die bal naar voren, Rick Dors. En die verliest de bal aan een Monster speler. En wat gaat hij doen? Die gaat die bal terugspelen naar Ruben de Grote. Die geeft hem een enorme peer naar voren. Komt hij dan in West op zijn voeten? Ook toevallig. Ja, dat wordt niet gekeken, maar hij heeft hem toch wel. En West speelt de bal terug. Om in balbezit te blijven. En de scheidsrechter heeft te floten of niet? Nou ja, wel. Dus bij de spelsituatie. Ja, dat heb je natuurlijk met die neutrale mensen. Ja, en bij het spel. Wessel stond te ver op de helft van Velo. En is het de nummer 3. En dat is Mart Dubbelt die de bal naar voren speelt. En Ja, die bal die gaat ergens heen en is een inworp voor Monster. En zit er in even de laatste minuut. Dat kan haast niet anders. Koepen nog een forcering van een van de beide ploegen. Dan moet het snel gaan gebeuren. Maar het staat nu nog 1-1. WOS Sport.

0: deze keer hebben we onze weekendartiest wel helemaal uit kunnen laten zingen. Taylor Swift met Anti-Hero. Dan gaan we terug naar die wedstrijd. Velomonster 1-1, Johan Voskamp.
1: Het is afgelopen, scheidsrechter heeft even het laatste gefloten. En ik denk het terechte gelijkspel. Het was voor de rust, was het doelpunt vanaf de zijlijn. Dat Abel Andries de bal onder het brug doorschoot en 1-0 binnenschoot. Na de rust was Bols iets de betere ploeg. Met een enorme kans, dat was voor de rust ook al door Jurie Westhoff van de lege doel. Maar nu was het de kopbal, waardoor een schermutseling achter de goal plaatsvond. Waar het 10 minuten naar binnen zijn gegaan, een afkoelingsperiode. Daarna werd het gelijk ook zo'nzelfde doelpunt als Abel Dries scoren. Was het nu aan de andere kant Max Lokker die de 1-1 binnenschoot. En daarna zijn er wel speldenprikken uitgedeeld, maar niet noemenswaardig. En daarom eindigt deze wedstrijd terecht in het gelijkspel. Molse 1, of ja, Velo 1 moet ik zeggen, want die spelen thuis. Tegen Molse ook 1, dus allebei een puntje.
0: En dan gaan we naar het korfballen, want daar is de tweede helft begonnen. Odo tegen Maggio kende een ruststand van 4-5. Martijn, kan Odo de korf vinden?
2: Nou, het gaat helemaal de vierde kant op in de beginfase van de tweede helft. Want Maggio komt voortreffelijk uit de startblokken. En staat inmiddels na 4 minuten in de tweede helft voor met 4-8. Door doelpunten van Niels Zuidweg, Lindsey Blankert en Milan van der Zwan. Ja, dat is toch een deksel op de neus voor de thuisploeg. Die toch al gedacht had om de tweede helft terecht te zetten. Maar gewoon wordt overklast in de beginfase. En dus in de achtervolging zal moeten om zich te herpakken in de restant van deze tweede helft. Op dit ogenblik Odo dus in de aanval. Aanvalsvak via die aanval van Zielst. Maar hier kan die bal dan weer niet kwijt. Dan via dan weer een schot van de nummer van de invaller. Die op de lat terug het veld in komt. En zo gaat de bal bezit. Want er staat niet onder de korf om af te vangen weer naar Maggio. En dan is het gelijk weer Maggio die gevaarlijk is voor die korf. En dan wordt er een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter van dienst, de heer Leverink. En dus kan Odo weer gelukkig het balbezit terug heroveren. 6 minuten gespeeld. Beginfase dus niet voor de Maaslanders, die dus in de achtervolging moeten. Want staat dus inmiddels 4-8.
0: Vanochtend om 9:00 startte de 25e Rijkszwaanlopen. Die start in Schravenzanden met een wandeling. En ik denk dat het hele programma nu wel zo'n beetje klaar is. Misschien nog de prijsuitreiking. Maar iemand die daar alles over kan vertellen is Richard Vroom. U heeft hem al een paar keer gehoord vanmiddag. Richard, is het inderdaad allemaal afgelopen?
3: Ja, goedemiddag Rob. Ja, het is allemaal voorbij. Rond 4:15 waren de prijsuitreikingen. Dat liep. Het hele programma liep wel op rolletjes. En als we dan samenvatten, met name die hoofdnummers waar we toch altijd voor gaan. De 10 kilometer en de 5 kilometer. De 10 kilometer die had dus een zeer grote opkomst van 400 deelnemers. Mede doordat de 10 Engelse mijl die er tot dusver was, is afgeschaft wegens praktische omstandigheden, maar ook wegens de populariteit van juist de 10 kilometer. De winnaar was Mohamed Badi uit Gorinchem in, ik heb nu de officiële tijden, 30 minuten en 46 seconden. Koen Kuipers van de koplopers, die had een tijd als tweede van 32 minuten en 29 seconden. En op de derde plaats uit Schravenzanden Dennis van der Kaai, 34 minuten en 14 seconden. Bij de vrouwen was er een grote voorsprong voor Frederik Grimbergen uit Maarsen. Zij kwam over de streep in 35 minuten en 40 seconden. En als tweede op, 6 minuten is overdreven, maar een dikke 5,5 minuut achterstand voor Judith van der Broek in 41 minuten en 25 seconden. Dan zeer populair in Schravenzanden is de wedstrijd over 5 kilometer. Heeft altijd een kwalitatief hele goede deelname. Vandaag won Bram Andriessen, die al een aantal keren in het Westland dit seizoen de 5 kilometer naar zijn hand heeft gezet. Hij won in 15 minuten en 8 seconden. Lars van de Kraan uit Schravenzanden, afgelopen weekend nog Nederlands kampioen op de 800 meter bij de categorie onder 20 jaar. Die werd tweede in 15 minuten en 51 seconden. En Luc van den Doel uit Schipluiden, die werd derde in 16 minuten en 16 seconden. Dan hebben we nog de vrouwen. Rosalie van Dijk, die vorig jaar won, won nu ook in 19 minuten en 34 seconden. Juliaan van Hoeven uit De Lier, die werd tweede in 21 minuten en 26 seconden. En Cynthia Gijsels van Haag Atletiek, derde in 21 minuten en 57 seconden.
0: Goed, Richard, dankjewel voor je bijdrage vanmiddag. Ik denk, als we het even heel kort kunnen samenvatten, dat het een hele mooie lopersdag was. En we gaan naar even terugkijken op de wedstrijd van VV Smitshoek tegen Westlandia. Ruststand 2-0, eindstand 2-0. En Westlandia die nam het bijna een uur op tegen 10 man van Smitshoek. Maar wist het net niet te vinden. En wij gaan over deze wedstrijd napraten met de trainer van Westlandia, Jonathan Jonk. Jonathan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je moet ongetwijfeld teleurgesteld zijn.
4: Ik ben nog aan het verwerken, maar het was heel matig aan onze kant. Heel matig.
0: En, vorige week speelden jullie tegen Spijkenisse en toen was onze verslaggever zeer enthousiast over de manier waarop jullie voetbalden.
4: Ja,
0: wat maakte dat dit anders ging?
4: Nou, het tegenstander was wel beter, maar bij ons zat er wel wat minder muziek in. Dus zoals vorige week was er veel beweging zonder bal en vandaag nauwelijks. Ja. En kwamen wel na 25 minuutjes tegen, tegen 10 man spelen. Maar we zijn eigenlijk 11 tegen 11 zijn we compleet weggespeeld, als ik eerlijk ben. We hebben één keer op doel geschoten, eigenlijk, tussen de palen. Ja. Dus ja, dat is echt wel voldoende.
0: Ja, dat, was dat dan dat vanuit balbezit je uiteindelijk niet bij het strafschotgebied van Smitshoek kon komen?
4: Even kijken, 20 minuten voor rust, zeg maar. Ja, toen hadden we wel veel meer het initiatief en continu de bal, maar de tweede helft zijn we daar, waren we helemaal niet dominant. We leken wel, het oogde heel erg moe. Geen enthousiasme, geen energie zat erin. Dus ja, dan ga je niet zo heel veel creëren. Dan hebben we wel de bal, maar je doet er helemaal niks mee.
0: Nee.
4: Dus ja.
0: Je hebt toch wat ervaren spelers in je elftal. Hè? Ik zag dat Mark van der Zalm ook is ingevallen. Die hebben het tij niet kunnen keren.
4: Nee, maar kijk, op het moment dat het niet loopt en niet staat, dan kan je heel veel ervaring hebben. Maar we hadden te veel spelers die vandaag onvoldoende waren.
0: Ja, precies.
4: Ik denk alleen dat Brian voldoende had.
0: Ja.
4: De keeper.
0: Wat, hoe ga je dan zo'n komende trainingsweek in? Want hier wil je uiteraard wat mee.
4: Ja, tuurlijk. Maar ik moet hem eerst even verwerken. En dan, weet je, elk proces gaat met vallen en opstaan. En nu zijn we even gevallen en we gaan weer opstaan. En dan gaan we de punten thuis tegen Xerxes weer pakken.
0: Hartstikke goed. Nou, Jonathan, ondanks de teleurstelling, hartstikke fijn dat je even je verhaal wilde doen bij WOS Sport. En succes de komende week. Dat was Jonathan Jonk, een teleurgestelde trainer van Westlandia, die dus met 2-0 werd verslagen door Smitshoek. Dan gaan we naar Martijn Molenaar. Odo Maggio, het laatste gemelde tussenstand was 4-8. Maggio heeft de touwtjes in handen, Martijn Molenaar.
2: Ja, had de touwtjes in handen, om het maar zo te zeggen. Want het is weer een wedstrijd geworden. Want Odo trekt het eigenlijk binnen 8 minuten recht van 4-8 naar 8-8. En dus via Aaron van Ziel, Sende Winter en Iers van der Poel komt de ploeg langs zij. En uiteindelijk konden ze het niet verder bekronen met een voorsprong. Want toen viel het eventjes niet. En dus ging de balbezit terug naar Maggio. En uiteindelijk wist Emma van Egmond van de Rijnsburgers de 8-9 te maken. En zo is het weer een wedstrijd. En is het hier dus leuk om naar te kijken. En er zeker nog niet duidelijk wie dit duel zal gaan winnen. Is het Emma van Egmond namens Maggio op dit ogenblik in het aanvalsvak actief. Odo moet echt straf verdedigen. En heeft dat natuurlijk best heeft best lastig, zeker in de eerste helft Cas Vijverberg en in de tweede helft Sam de Winter op die gevaarlijke Henk-Jan Blankert telkens voor de goal en soms een bliksemafleider. En als je niet uitkijkt, dan scoort hij hem zelf als hij wegdraait van je. Dus een hele gevaarlijke speler om in je ploeg te hebben. En dus is het Maggio wat op dit ogenblik de bal rondspeelt. Kijk, achterin eventjes kan de bal niet kwijt van Emma van Egmond. En dan die enkele Blanke die dan onder de korf afgeeft in richting van die Iris van der Poel. De bal stuit af op de korf, maar de bezoekers houden het balbezit. En dus is het nog altijd Jamie... Blankert van Rinkel, die op dit ogenblik dus in het balbezit is namens de bezoekers. En Odo weet de balbezit op dit ogenblik niet terug te krijgen. Is het op dit ogenblik Iris van der Poel achter de korf die de bal maar even meegeeft in de richting van Jamie Blankert. En dan moet er uiteindelijk toch eens een keer gescoord worden. Maar Odo die verdedigt verder goed. Nu een schot dan van Henk-Jan Blankert. Die gaat over de korf heen. En zo is de belegering compleet voor de korf van Odo. En in dit geval gaat hij er wel in achter de korf. Is het Niels Zuidberg die uiteindelijk wel de korf weet te trekken. En dus is het verschil weer opgelopen naar 2. En moet Odo opnieuw in de achtervolging met nog 17,5 minuten spelen. Hier in Maasland staat Odo achter tegen Maggio met 8-10.

0: Ja, Robert Long. Iedereen doet het. We gaan net zo makkelijk van Taylor Swift naar Robert Long hier bij WOS Sport. Dan is het bijna 5 uur. Gaan we nog even gauw kijken bij Odo tegen Mathieu. Een mooie score voor Odo totdat Mathieu weer uitliep. 18 was de laatst gemelde tussenstand, Martijn Molenaar.
1: Ja, en Mathieu heeft dat doorgezet. En het is inmiddels nu 9-12 geworden. Het was 8-11 door een doorloopbal van Willem de Boer. En een mooi schot van Cas Vijverberg namens de thuisploeg bracht de stand weer terug op 9-11. En er was er toch weer die dekselse Henk-Jan Blankert die toch weer de 9-12 is te maken van achter de korf. En dus is het weer in de achtervolging voor de ploeg uit Maasland die toch niet denderend in die aanval zit hoor. En daar zou ik zeggen inderdaad de overtreding. Inderdaad, het is Cas Vijverberg die te laat ingrijpt op het moment dat zijn tegenstander Henk-Jan Blankert richting de korf omhoog gaat. En dus krijgen we ook nog een stipbal hier voor de thuisploeg om de stand op 9-13 te krijgen. Als ze inderdaad willen, ja, dan wordt er net even een time-out gevraagd. En dus gaan we geven even terug richting de studio met nog 14,5 minuten spelen. Odo tegen Mathieu 9-12.
0: Ja, en dan gaan we richting het laatste uur van WOS Sport op zaterdag. En zoals u van ons gewend bent, gaan we dan uiteraard heel veel terugblikken op de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. Het zaterdagmiddagvoetbal onder overzicht en uiteraard al die interviews. En we hopen Jolanda en Diona Voskamp te spreken. Want die hebben vandaag de marathon in Berlijn gereden op wieltjes. En nou ja, we gaan natuurlijk horen hoe zij dat er samen hebben afgebracht. Dus straks na de klok van 5 kunt u weer lekker blijven luisteren naar WOS Sport.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beste luisteraars, welkom terug bij het laatste uur van WOS Sport op zaterdag. We hebben nog één live wedstrijd in de uitzending. En dat is de korfbalwedstrijd tussen Odo en Mathieu. Het was daar 9-12. Hoe is het daar nu, Martijn Molenaar?
1: Nou, maar gelukkig nog, zou ik zeggen, voor Odo nog steeds 9-12. En dan betekent dus dat de strafworp die werd gegeven een aantal minuten geleden gemist werd door Willem de Boef, Niels Zuidweg. En dus is het nog altijd 9-12, maar dat verandert niks aan het spel. Want Mathieu is in de aanval vooralsnog hoofdzakelijk. En het is Odo wat echt moet proberen om zich te herpakken, maar doet het gewoon niet goed. Krijgt nu ook weer balverlies. Dom balverlies eigenlijk in de verdediging van Iris van der Poel. En dan is het, uiteindelijk Mathieu wat weer het balbezit weet te heroveren. En eigenlijk zoals een beetje de hele wedstrijd, Odo loopt er een beetje achteraan. In dit geval wordt er ook een overtreding geblazen door de scheidsrechter Leverink. En dus krijgen we ook nog een vrije worp net onder de korf te nemen. Dan moet de bal even worden aangegeven door Henk Jan Blankert. En die gaat ook weer de mist in. Nee, het is af en toe niet best om naar te kijken. Maar goed, het is vooralsnog Odo wat achter staat met nog 10 minuten te spelen. 9-12.
0: Dan gaan we even weer naar het voetbal. In de vierde divisie B nam FC S-Gravenzand het vandaag op tegen ASWH. En na een 2-0 ruststand won S-Gravenzand met 3-0. S-Gravenzand speelde goed en het was een zeer verdiende overwinning. Ruud de Jong, onze verslaggever, sprak na de wedstrijd met doelpuntenmaker Dennis van der Heijden en vroeg hem of hij patent heeft op het maken van mooie doelpunten.
2: Ja, dat zou je haast wel zeggen inderdaad. Ja, het is gewoon inderdaad misschien een bepaald gevoel wat je hebt. Soms zijn het intikkers, maar soms zijn het ook mooie goals. Ik weet niet of ik er patent op heb, maar het is wel lekker inderdaad af en toe.
3: Ja, want ik had al voorbereidingen gezien tegen Nieuwhoorn. Toen scoorde hij met een lopje Westlandia nog, die 4-0 voorbereiding. Nou, vorige week, nu?
2: Ja, nee, ja, zeker. Het doet me goed om belangrijk te zijn voor het team en goals te maken. Dus nee, dat voelt heel goed.
3: Hoe heb je deze wedstrijd ervaren?
2: Nou, als team vooral heel dominant. We komen inderdaad heel goed de kleedkamer uit. We beginnen goed en daarin zie je dat we heel dominant spelen vandaag. En eigenlijk het enige is dat we onszelf gewoon meer en eerder moeten belonen. Maar heel positief. We zijn op de goede weg met z'n allen. Dus nee, goed.
3: Nieuw bij de club, hoe heb je het?
2: Nee, ik heb het heel goed. Ik ben heel goed opgevangen door die gasten. Alleen maar positief. Het is altijd even wennen, maar op een goede manier zijn we. En ik ook, denk ik, gewoon op een hele goede weg met z'n allen.
3: En je speelt met een maatje, heb ik gehoord, Bron van Eyck.
2: Ja, ja, we hebben eerder met elkaar samengespeeld bij Capelle. Toen hebben onze wegen heel even, gingen even de andere kant op. Maar nu zijn we weer samen bij S-Gravenzand. Dus dat is altijd hartstikke leuk om met een maatje te voetballen, ja.
3: Ben je fit? Want misschien in het begin van het seizoen nog op blessures, wat of kleine blessures?
2: Ik moest inderdaad even met een blessure soort starten. Maar stijgende lijn hebben we te pakken. Dus nee, ik ben eigenlijk steeds beter en steeds fitter aan het worden. Dus dat gaat ook de goede kant op.
3: Dankjewel, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Yellow, don't bring me down. Goed, gekorfbal wordt er nog. Odo Maggio, het was 9-12 toen je voor het laatst hoorde. Martijn Molenaar, kan Odo de aansluiting vinden?
1: Nou, voorlopig niet hoor, want het is 9-13 geworden door Willem de Boer zo net. En toen kregen we even een pauze, omdat een blessurebehandeling nodig was voor Iris van der Poel. En toen hij wat weer opgekrabbeld was, toen kreeg ze de bal gelijk van een ploeggenoot aangespeeld. En in vrije positie ging de bal over de Cordeveen. Ja, en dan houdt het echt wat dat betreft op hoor, want zo'n vrije mogelijkheid moet je gewoon zien te benutten. En dus blijft het hier 9-13, gaat het waarschijnlijk met nog 5,5 minuten. Als er niks zo heel gek gebeurt, gaat het zo meteen af. En dat betekent dat Odo het lastig gaat krijgen in de laatste twee veldkorfbalwedstrijden voor de competitie voor dit seizoen. Voorlopig dus hier in de Commandeur in Maasland een achterstand voor Odo van 9-13.
0: We gaan het hebben over skileren. Op het ijs hebben Jolanda en Dionne Voskamp hun sporen al lang verdiend. Jolanda maakt al jarenlang internationaal furore op masterniveau. En Dionne, recent gestopt met haar succesvolle schaatscarrière, was een wereldtopper op vooral de korte afstanden. En tijdens hun trainingen zullen ze vast op skiles hebben gestaan. Maar vandaag hebben zij samen meegedaan aan de skielenmarathon van Berlijn. 42 kilometer op wieltjes door de straten van Berlijn. Dat moet een belevenis geweest zijn, Jolanda.
2: Ja, klopt. Het was echt een lang gekoesterde wens om op mijn 60ste nog zo'n uitdaging aan te gaan. En dan in Berlijn, ja, dat maakt het natuurlijk super speciaal met mijn dochter, weet je. Ja, wat wil je?
0: Ja, hey, Dionne, jij bent specialist op de 100 meter. Je ging er nu 4200 rijden, dat lukt wel.
2: Nou, daar moest ik wel voor trainen inderdaad. Dat was wel even wat anders dan de sprintwerk die ik altijd heb mogen doen. En daarom was het ook juist voor mij zo leuk om deze uitdaging aan te gaan.
0: Ja, dat snap ik. Jolanda, hebben jullie op wedstrijdniveau gereden of heb je prestatief gereden?
2: Nee, het is natuurlijk vooral voor jezelf kijken van waar sta je. Want we zijn natuurlijk toch in het hart blijven we natuurlijk topsporters. Dus ik wilde graag binnen 2 uur rijden. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk glorieus gelukt. Dus
0: wat is glorieus dan? In welke tijd heb je gereden?
2: 1,47, dus 13 minuten sneller.
0: Kijk.
2: Ja, dus dat was echt heel fijn.
0: Ja, en Dionne, heb je moeder bij kunnen houden?
2: Ja hoor, dat is nog net gelukt. Mijn doel was onder de 1,5 uur. Ja. En uiteindelijk in 1,18 binnengekomen. Dus dat was ook mooi wat ik wilde behalen.
0: Ja. Nou was het in het verleden, de skielenmarathon, om eerlijk te zijn, ben ik een keer wezen kijken. Die ging echt gewoon, dat was de marathonparcours in Berlijn. Dat is nu niet meer zo, begreep ik hè?
2: Nee, dat klopt. Vroeger reden ze echt nog hetzelfde parcours als hardlopers die dat morgen gaan doen.
0: Ja, precies.
2: En nu hebben ze inderdaad, wij doen eigenlijk 5 rondjes en dan gaan we naar de finish toe.
0: Ja, maar je gaat nog wel onder de Brandenburger Tor door.
2: Ja, bij de zesde dan gaan we eigenlijk een ommetje en dan mogen we wel prachtig mooi finishen. Dus ja, dat maakt het wel heel gaaf.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk monumentaal. Staat er nu iets anders nog op de planning als Jolanda, als dit een grote gekoesterde wens was? Staat er dan nog iets anders op de bucketlist?
2: Ja, weet je, ik zit op het moment nog heel erg te genieten van dit moment. Dus ik wil daar nog niet vooruit lopen. Er zijn zeker in Europa nog mooie marathons te rijden, ook op skilers. Maar ja, wij gaan natuurlijk nu eerst de winter in. En ik wil sowieso bijvoorbeeld het WK sprint in Göteborg gaan rijden. En weer eventjes het ijs. Volgende week rijden we een NK sprint of een NK clubs met de club. Dus nu gaan we vooral eerst het ijs op.
0: Ja, precies. En daarna ben je weer denken welke uitdagingen er op wieltjes nog zijn. Nou, geniet in ieder geval van deze prestatie. En veel plezier in Londen, want het is natuurlijk ook een leuke stad om te zijn, denk ik zomaar.
2: Berlijn.
0: Wat zei ik?
2: Ja, jij zei Londen.
0: Ja, excuses. Ja, nee, Berlijn. Ligt maar een paar kilometer tussen. Excuses. Nee, veel plezier in Berlijn.
2: Oké. Okay. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. We gaan naar het korfballen. Martijn, Odo tegen Maggio, 9-13. Kan Odo nog wat terug doen?
1: Nou, de slotfase is aangebroken en het antwoord op de vraag is denk ik nee. Want het staat nog altijd 9-13 en dat is voor 2 minuten spelen te veel van het goede. En is het Maggio wat eigenlijk geroutineerd probeert de eindstand over de eindstreep te trekken van 9 tegen 13. Of misschien 9-14. Ook in dit geval de scheidsrechter wat dat betreft niet mee. Die wil graag een vrije worp, maar die krijgt hem dus niet. En dus gaat de bal weer naar het aanvalsvak. Ja, en als je dan gaat kijken met nog twee wedstrijden te spelen, dan gaat het toch met name zometeen de laatste speelronde erom. Want volgende week is er de uitwedstrijd tegen koploper Dunas. Die zijn al te ver weg wat dat betreft. Zeker na de vandaag. En dus wordt de laatste wedstrijd over twee weken hier thuis tegen regiogenoot Dijkvogels toch al van cruciaal belang. Wie er laatste gaat worden en wie er misschien voorlaatste gaat worden. En dan is het natuurlijk nummer laatst degradeert. Nummer drie blijft in deze afdeling te spelen. En dus is het vandaag dat het in ieder geval niet gaat lukken. Het is Mathieu wat rustig met nog een kleine minuut te spelen rond de bal rondspeelt in het aanvalsvak. Die hoeven natuurlijk zo nodig niet meer. Doen het dan wat dat betreft niet goed, maar houden dan toch het balbezit of niet? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Is het net voor de lijn, is het Odo, denk ik. Hij krijgt toch, Mathieu krijgt de ingooi. Ja, dat is dan niet helemaal duidelijk aangegeven. In dit geval gaat die bal naar Lindsey Blankert. En dan is het dezelfde Blankert die de bal terugkrijgt en dan maar een schot probeert los te laten op de korf. Die is te lang. En dus nogmaals een schot waar een Odo weinig aan kan doen. En ik denk dat de scheidsrechter nu af gaat fluiten. Inderdaad, de heer Levering, die maken er een eind aan. Odo, die was niet wat het vorige week was, zullen we maar zeggen. Toen viel alles. Vandaag hadden ze heel veel moeite en liepen ze eigenlijk constant achter de feiten aan. En verliezen daardoor, vind ik terecht, van de Mathieu met 9 tegen 13.
0: Dan in de derde klasse C stonden er twee derbies op het programma. Maar één van die derbies was KMD Schipluiden. KMD kwam met 1-0 voor door Robin van Straten. En dat was de ruststand. Kwam met 2-0 voor. Daan van der Heijden maakte de tweede voor KMD. Schipluiden maakte in de slotfase de gelijkmaker. Justin Langeslag via een penalty en Ricardo Woltering maakte tenslotte met een afstandsschot zelfs de 2-2. En onze WOS-sportverslaggever Peer Verwij sprak na de wedstrijd met KMD-trainer Appie Tjatou en besprak het puntverlies tegen Schipluiden dat parallellen had met de wedstrijd van vorige week.
3: Heel simpel, de 3 punten. Vorige week hadden we ook moeten winnen. Dat werd 0-0. Nu sta je 2-0 voor met nog, denk ik, 7 minuten officiële speeltijd. En je loopt gewoon weer tegen een 2-2. En dit voelt gewoon weer als een nederlaag.
4: Ja, met zich gezien het scoreloop is dat zeker een nederlaag. Laten we even bij het begin van de wedstrijd beginnen. Het was een wedstrijd die lang in evenwicht was. En dan maak je met een hele mooie vrije trap 1-0. Was het zo moeilijk om de gaten bij elkaar te vinden of was het doelbewust?
3: Zeker, wat je zegt klopt helemaal. KMD Schipluiden is gewoon altijd wel een stroeve wedstrijd bij een andere dingen van je gevraagd worden als speler zijnde. Dus meer duels, noem het allemaal maar op. En dat zag je ook wel over het veld. Het voetbal was van beide kanten niet sprankelend. Maar het is geen bewuste keuze. Je wil natuurlijk altijd voetballen. Maar met deze tussenstand moet je die wedstrijd gewoon over de streep trekken.
4: Tweede helft lijkt er voor jullie lang weinig aan de hand. Weinig grote kansen. Tenminste, neutrale toeschouwers werden niet vermaakt. Veel gedoe op het veld ook, merk ik. Het werd steeds verhitter. En dan maak je uit een mooie counter 2-0. Dan moet je inpakken, die wedstrijd.
3: Dat is ook precies waarom ik hier met een teleurgesteld gevoel zit. Wat jij zegt klopt gewoon helemaal. Wij moeten daar gewoon de wedstrijd op slot gooien. En door een penalty komen zij weer terug in de wedstrijd. En dan weet je het. Wordt het pompen of verzuipen voor hun. En hij valt goed. En inderdaad, wat je ook nog terecht zegt. De neutrale toeschouwer heeft heel weinig uitgespeelde voetbalkansen gezien. Ja. Dus hoort er ook bij.
4: Hoort helaas ook. Is ook derde klasse voetbal, denk ik.
3: Precies dat. Ja. Het niveau.
4: Volgende week, je wil misschien dit restaurant omzetten in een vervolg. Maar dat is nog maar de vraag of jullie volgende week spelen.
3: Ja, gisteren kregen wij ineens een melding. Tenminste, de teamleider Tom Meijer stuurde een ding dat de HBSS stil was gelegd. Maar wat daar precies van was, ja, het is nu al weer onduidelijk. Aan het begin van het seizoen wel niet starten, nu weer stilgelegd. Ja, wij weten niet wat we moeten doen. Wij willen natuurlijk volgende week zaterdag voetballen. Maar als HBSS niet mag voetballen, ja, dan moeten wij dat wel op tijd weten, zodat wij kunnen anticiperen voor een eventuele wedstrijd. En ja, ik snap daar niet vanuit de KNVB precies waarom dat niet eerder wordt gecommuniceerd.
4: Als laatste, zeg maar, je kan zeggen twee wedstrijden gespeeld. Je bent nog ongeslagen, maar zo voelt het met deze twee wedstrijden niet.
3: Dat is zeker waar. En, nee, zo voelt het niet. Maar ongeslagen. We hebben niet verloren. Maar we hebben, als je twee keer zo denkt van, joh, we zitten er zo dichtbij, we moeten hem winnen. Vorige week tegen ODB denk je van, hij kan nog iedere seconde vallen. En dan nu, ik had wel het idee van, dit moeten wij toch gewoon over de streep kunnen trekken. En dan ongeslagen. Laten we daarop houden.

0: Ja, Billy Joel met My Life. We gaan naar het zaterdagmiddag voetbaloverzicht. In de derde divisie B. Excelsior met Sluis tegen Blauwgeel 38 kende een 0-0 ruststand. Wouter Vermeer maakte de 1-0 voor Excelsior en dat was ook de eindstand. In de vierde divisie B, FC Schravenzande tegen AZA, 2-0 bij rust, 3-0 de eindstand. Virgil Chinashu, Dennis van der Heijden, Stijn de Bruin maakte de doelpunten voor FC Schravenzande. VVV Smitshoek tegen Westlandia, 2-0 de rust en dat was ook de eindstand. In de eerste klasse C speelde RCL tegen Honselesdijk. Het was 1-0 bij rust, 1-3 de eindstand. Door een eigen doelpunt van RCL, Brian Valster en Milan 50 schild. En dat is de tweede overwinning op rij voor Honselesdijk. En ja, wij willen natuurlijk van trainer Corné van Doorn wel weten. Corné, hoe kwam die overwinning tot stand?
1: Nou, eerlijk gezegd, een heel erg verdiende overwinning. En de eerste helft hadden we het eerste stukje hadden we het lastig. Maar van twee kanten. Het was nog niet zozeer dat ze echt ons overrompelden. Maar toen waren we echt wel een beetje aan het zoeken van hoe moeten we staan, hoe moeten we het doen. En toen kregen we dus ook een tegendoelpunt. En eigenlijk daarna, dus halverwege de eerste helft, namen het initiatief al over. Hoop kansen gekeerd, kregen we er net niet in. En ja, dan verwacht je eigenlijk de tweede helft een ander RCL. Maar ja, ze bleven toch heel erg teruglopen. En wij gingen voetballen, deden het gewoon ontzettend goed. Het teruglopen had gewoon ook met ons te maken, omdat we het gewoon vanuit de combinatie gewoon ontzettend goed deden. Heel veel kansen al gecreëerd. Dus eigenlijk was het echt een moment van, ja, wanneer komt het doelpunt? Nou, dan kan het zomaar zijn dus dat hij niet komt. Maar ja, hij kwam wel. Stond er een hele goede keeper in de goal, maar die inderdaad bij het eerste doelpunt de fout inging. En daarna maken we het gewoon zelf af.
0: Maar vorige week won je ook, hè? 1-0 tegen Ter Lede. En dat was een zwaar bevochten overwinning. Stond je veel onder druk. Lag dit aan de tegenstander of had je gewoon meer het initiatief dan vorige week?
1: Deze overwinning die ligt gewoon aan ons zelf. Waarbij we dus op een gegeven moment wel een halve wedstrijd nodig hebben, of een kwart wedstrijd nodig hebben om het goed neer te zetten. Maar daarna gewoon een tegenstander zo overrompelen. Dus dat zij zich terug gaan trekken. Terwijl ze een week daarvoor overtuigend van VOC winnen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat, goed. Elke wedstrijd is natuurlijk ook weer anders. En vorige week werden wij, was het wat lastiger tegen Ter Lede. En nu hebben wij gewoon echt heel goed gevoetbald. Ik vind het gewoon een van de beste wedstrijden die wij gespeeld hebben sinds dat ik zeg maar trainer bij Honselesdijk ben.
0: Ja, en bedoel je dan als het beste wedstrijd dat ze ook op de manier hebben gespeeld zoals jij dat graag voor ogen hebt?
1: Ja, precies. En dat heeft natuurlijk met het voetbal op zich te maken, maar dat heeft ook positioneel te maken van hoe ga je staan, hoe hoog ga je staan en welke momenten pak je om druk te zetten. En de snelheid van het spel.
0: En dat was Corné, is nu weg. Kijk even naar de regie. Nee, Corné, je bent er weer. Het laatste stukje viel je even weg. Maar je zegt in ieder geval, je hebt veel verzorgde voetbal kunnen spelen dan bijvoorbeeld vorige week.
1: Ja, nee, absoluut. Ik zeg, wat dat heeft ook met een tegenstander te maken. En vorige week kwamen we voor. En de tegenstander die dan gaat knokken om terug te komen. Nu al je tegenstander die zelf voorkwam.
0: Ja.
1: En ging inzakken. Dus dat is het verschil. Maar ik merk ook gewoon dat wij gewoon conditioneel heel erg fit zijn op dit moment. Ah. En gewoon hartstikke leuk om te zien. En gewoon zelf voldoende initiatief neemt. Het is precies wat je zegt vorige week. Dan hebben we misschien een klein beetje geluk. Je scoort en dan loopt het wat meer naar achteren. En nu heb je gewoon zelf het initiatief genomen.
0: Ja, hartstikke mooi. Corné, gefeliciteerd met deze overwinning. En je staat bovenaan, hè?
1: Ja, ik heb het begrepen. Dus gaan we lekker op het feestje van Hans Bos van genieten.
0: Dat zou ik zeker doen. Nou, geniet ervan. Wij spraken dus trainer Corné van Doorn. Een tevreden trainer Corné van Doorn van Honselesdijk. Dan in diezelfde klasse speelde Velo tegen Monster. 1-0 kwam Velo voor. Dat was de ruststand. En Monster maakte daarna gelijk. Abel 3 scoorde voor Velo. Max Lokker voor Monster. En Johan Voskamp, onze verslaggever, sprak na de wedstrijd met Monster speler Rick Boers en vroeg hem of hij ook een aparte wedstrijd vond tegen Velo.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk wel dat het resultaat voor ons vooral jammer is. Als je heel veel de wedstrijd kijkt. Maar nou ja, als je 1-0 achterkomt, ben je toch nog blij dat je een puntje pakt. En daar hebben we hard voor gevochten, denk ik.
3: Ja, ik denk het wel. Tweede helft zat er aan te komen die gelijk maken. Maar voor de rust enorme kansen via Bouwe Osorren en die voorzet en Jury. En Jury, normaal gesproken, nou, dan maakt hij de goal. Maar die bal die stroopt over zijn schoen of zo, is dat?
2: Ja, nou ja, op zo'n veld is het natuurlijk altijd moeilijk om die bal in te schatten. En ja, hij gokt eruit.

0: Wat gebeurde er toen? Heb je daar iets van vernomen?
1: Ja, wat ik heb begrepen is dat er dingen tegen Jury zijn gezegd. En daar is een scheldwoord gebruikt die vooral in deze situatie bij Jury even iets gevoeliger liggen. Ja. Want nou ja, dat is recent bij hem ook in zijn omgeving aan de hand. En ja, sommige mensen langs de lijn moeten dan gewoon even nadenken over wat ze zeggen. En dan is het logisch dat hij zo reageert. En dan vind ik nog dat hij het mild houdt. En nou ja, dat het van zijn kant met de sisser afloopt. Want ja, wat er gezegd wordt, dat kan gewoon niet.
0: Ja, dat horen wij natuurlijk niet langs de kant. Dus, maar dat er bier geruit wordt achter die kool, dat klopt natuurlijk ook voor gemeente.
1: Nee, klopt. En ja, wat er gezegd wordt, dat ga ik ook niet herhalen. Maar ja,
0: dat moet je ook niet doen.
1: Ik ga er maar vanuit dat dat allemaal niet fraai is. En ja, dat kan gewoon niet. Mensen moeten dan wel gewoon even nadenken. Want ja, we zijn hier wel aan het voelen. Maar Jury is ook gewoon een mens. En je kan niet zomaar alles zeggen.
0: Nou ja, normaal gesproken is Jury altijd een matchwinner. Hij had het zijn dag vandaag niet. Die ballen te palen en die kans. Ja. Maar dan komt Max Lokker.
1: Ja, inderdaad. Ja, volgens mij heeft hij hier vorig jaar ook eentje gemaakt. Dit veldje ligt hem wel, denk ik.
0: Ja, dat, en daarna denk ik, nou, ik wist niet hoeveel minuten nog gespeeld zouden worden. Want die scheidsrechter wordt op het veld gegaan. En de scorebord stond op nul. Dat was voor ons een beetje abracadabra. Ik denk, nou, koppen op beslissing. Maar ja, heel weinig kansen nog.
1: Zeker, ja. Ik denk wel dat al we nog 15 minuten langer doorgespeeld hadden wij wel aan het langste eind getrokken. Maar ja, dat is niet zo. Dus dat is jammer.
0: Nou ja, goed. Ja, in ieder geval een punt eruit gepeurd. En verleden week een punt. Ja, dat zijn wel 4 verliespunten. Sorry dat ik het zeg.
1: Ja, zeker. En ja, het is vooral zonde als je kijkt hoe we voetballen. Want ja, er zit echt wel voetbal in. En je hebt veel balbezit. Er wordt goed gevoetbald. We werken hard. En het is zonde dat je nu uit 2 wedstrijden maar 2 punten hebt. Maar ja, als we zo blijven voetballen, dan kunnen dat er alleen maar heel veel meer worden. Want dan gaan die punten echt wel komen.
0: Tevreden over Richard de Koning, nieuwe trainer?
1: Ja, zeker. Ik denk als je kijkt hoe hij ons aan het voetballen krijgt. Dat dat al gewoon een groot compliment is. En nou, die geluiden hoor je ook wel langs de lijn. Dat iedereen echt wel staat op te kijken dat we met hetzelfde materiaal als de vorige jaren toch echt wel gewoon ook heel goed kunnen voetballen.
0: Volgende week?
1: Ja.
0: Weet je niet tegen wie?
1: Geen idee. Zeg, ja. Weet jij het wel?
0: Nee, daarom denk ik, vraag aan jou. Nou, je had het ook moeten weten. Maar goed, in ieder geval terecht 1-1 vind ik.
1: Ja, vind ik ook. Ja, nou ja. Al had er een winnaar moeten komen, dan hadden wij het verdiend, vind ik. Maar als we 1-0 achterkomen, dan zijn wij nu blij met de punt.
0: Bedankt.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Dan gaan we naar de tweede klasse C. SV Den Horen nam het op tegen Alvia. En die eindigde in 4-4. Een 2-2 ruststand. En ja, Den Horen kwam geen één keer voor. Moest elke keer in de achtervolging. Noah Barens en Remo de Vroege. 3 keer waren de doelpuntenmakers voor Den Horen. En onze verslaggever Leo de Jong sprak na de wedstrijd met Den Horen speler Remo de Vroege. En constateerde dat het een hele mooie middag had kunnen worden voor Den Horen.
3: Ja, het trick maken en niet winnen. Dat zag ik bij Brian Bobby tegen City. Maar ja, heb je niks aan eigenlijk, hè?
4: Ja, het trick maken is altijd leuk, maar er waren ook wel een paar hele mooie bij.
3: Ja, er zat geen lelijke goal tussen, denk ik. Van die laatste misschien nog wat lekkers. Zo op de pantoffel volgende goal. Dus ja, 3 mooie goals. Maar wat ik net zei, 1 punt. Dus blij ben ik niet.
4: Nee, het sprookje kwam net niet goed helemaal uit. Je hebt natuurlijk wel kansen gehad ook om die beslissing te maken. Maar in de laatste minuut kregen hun natuurlijk nog een dot van een kans.
3: Ze hebben zeker een paar mooie kansen gehad. Ik denk dat wij te makkelijk goals weggeven. Als je ziet, 4 goals gemaakt, 4 tegen. Dat is veel te veel natuurlijk. Dus ja, het had beide kanten op kunnen vallen vandaag, zeker. Ja.
4: Je bent overgekomen van RKWW. Maar
3: nee,
4: je
3: van Excelsior Maassluis.
4: Maar je hebt wel je draai gevonden hier.
3: Ja, zeker. Een beetje voor plezier teruggekomen en... Zeker naar mijn zin. En laten we hopen dat ik er nog meer mag maken dit seizoen natuurlijk.
4: Nou ja, het is lullig voor jou. Je hebt een fantastische wedstrijd. Man of the match, bij mij benoemd. Maar voor de rest heb je er niks aan. 1 punt, volgende week weer nieuwe kansen.
3: Ja, nog steeds niet verloren. Dus je kunt ook positief bekijken.
4: Maar het moet, ja. Dat is positief bekeken, ja, oké. Okay.
3: Maar het moet beter. Dus we gaan hard werken om volgende week wel te winnen natuurlijk.
4: Succes verder.
3: Dankjewel.
4: Bedankt.
3: Ja.
2: Gaan we naar de tweede klasse D. HVC 10 tegen Hellevoetsluis was en bleef 0-0. Verburg CWO 0-0 bij rust. 1-1 de eindstand. Vince van der Knaap maakte het doelpunt voor Verburg. VFC tegen MV 27. Die wedstrijd is om 5:00 pas begonnen. Maar MVV 27 staat wel voor. 1-0 dus. Derde klasse C, Lira Maasdijk, 0-2 bij rust, 0-3 de eindstand. Roy Rodenburg, Jack Scholtens en Scott van der Graaf waren de doelpuntenmakers voor Maasdijk. KMD Schip Luiden, 1-0 bij rust, 2-2 de eindstand. Robin Verstraeten, Daan van der Heijden maakten de 2-0 voor KMD. Justin Langeweg via een penalty en Ricardo Woltering de 2-2.

0: In diezelfde klasse BMT VDL 3-0 bij rust, 3-1 de eindstand. Denzel Mounier was de doelpunt te maken voor VDL. Naaldwijk was vandaag vrij. In de vierde klasse C, Quintus Esdo 0-2 de ruststand en dat was ook de eindstand. In de vijfde klasse D, BZC Zuiderpark tegen MSV 71. 0-2 de eindstand. 0-2 de ruststand, 0-4 de eindstand. Goed, dat was het zaterdagmiddag voetbaloverzicht. We houden u misschien op de hoogte van MVV 27 als dat lukt. Maar we gaan even omschakelen naar het damesvoetbal. Want Denver Wittenaar, de trainer van Lira Dames 1, hangt bij ons in de uitzending. En zij speelde vandaag tegen Nieuwekerk. Denver, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst maar eens de uitslag.
1: Helaas een 3-1 nederlaag voor ons.
0: Dat is heel vervelend.
1: Zeker.
0: Een terechte nederlaag of vond je dat er meer in gezeten had?
1: Nou, ik denk dat het qua kansenverhouding dat het nog onze kant op viel. Maar ik denk uiteindelijk de tweede helft vond ik de tegenstander beter dan dat wij waren. En ja, weet je, we gingen met 1-1 rusten. Ik dacht de tweede helft naar ons toe te kunnen trekken. Maar helaas viel het de andere kant op.
0: Ja, en wat gebeurde er dan die tweede helft? Werd Nieuwekerk echt sterker of werd het plan niet goed uitgevoerd van Lira?
1: Wat er eigenlijk gebeurde is dat een speelster van Lira na 20 minuten zwaar geblesseerd raakte. Ja, daar hoorden we echt een hele harde knak. Geen idee wat er precies voor schade is, maar die moest per direct gewisseld worden. En die verging van de pijn, dus die ging uiteindelijk met een rolstoel van het veld af. Een aantal speelsters was daardoor heel erg ontdaan. En eigenlijk tot de rust hebben we dat nog wel op adrenaline, denk ik, doorgespeeld. Maar ja, in de rust ja, zie je dan toch wat in die kopjes komen. Toch wat speelsters die ook zelf langdurig geblesseerd geweest zijn. Ja, waar het toch een beetje begon te knagen, had ik het gevoel. Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik vond de tweede helft dat wij gewoon heel zwak starten. En de tegenstander die rookt dat. Dus die doken er bovenop.
0: Ja, ja. En dan kan je zien dat zo'n dan wel een teamgevoel is dat als een collega speelster dat overkomt, dat je raakt.
1: Ja, zeker. Dat zag je echt aan de meiden. Ook na afloop hadden we het er nog over. Ja, vanaf deze kant natuurlijk heel erg veel sterkte aan de desbetreffende speelster. Ja, hopelijk valt de schade mee, maar ik ben bang.
0: Ja, precies. En blijkt dus dat je ook nog niet weet wat er precies aan de hand is met haar.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat daar fotootjes aan te pas moeten komen. Ja. En een scan in het ziekenhuis of wat dan ook. Maar ja, het zag er in ieder geval niet goed uit.
0: Nee. Nou goed, dat is voor jullie om daarmee verder te gaan. Dan even wat verder kijken. Zit je in een zware klasse, vind je?
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben vorig jaar in de derde klasse gespeeld hier gewoon in deze regio, in het Westland. Daarin zijn we kampioen geworden. Uiteindelijk door de reglementen van de KNVB niet gepromoveerd. Wat natuurlijk heel gek is als je kampioen wordt.
0: Ja, zeker.
1: Ja, moesten we nog na competitiewedstrijden extra spelen, waarin we de promotiewedstrijd uiteindelijk verloren hebben. Ja, dus uiteindelijk dachten wij gewoon via derde klasse gaan voetballen, zoals we eigenlijk de laatste jaren gedaan hebben. Maar de KNVB heeft alles op de schop gegooid in het vrouwenvoetbal. En heeft heel veel ploegen laten degraderen. Naar de vierde en vijfde klasse. Want er is zelfs een zesde klasse bijgekomen. Dus dat betekent dat wij nu in een competitie zitten met alle kampioenen. En ploegen die op de tweede en hoogste, of laagste in dit geval, op de derde plek zijn geëindigd. Dus ja, het is gewoon een loeizware competitie waar iedereen volgens mij van iedereen kan winnen. Dus ik denk dat we nog hele gekke dingen gaan zien deze competitie.
0: Ja, nou dat klinkt wel als een mooie uitdaging.
1: Zeker. Heel veel zin in. En ja, op dit moment gaan mijn gedachten even uit naar de speelster die uiteindelijk geblesseerd is uitgevallen. En dan, ja, dan is zo'n nederlaag eens even balen. Maar ik baal nog veel meer voor de speelster in kwestie.
0: Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Nou, ook namens WOR Sport wens haar sterkte. En we hopen dat je volgende week toch wel weer met een fris gevoel aan de volgende wedstrijd kan beginnen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, we spraken met Denver Wittenaar, de trainer van de dames Lira, die met 3-1 verloren van Nieuwekerk. Maar vooral met hun hoofd zitten bij de geblesseerde speler.
2: WOR Sport, weekendartiest.

0: and I'll write your name.
1: Voor de derde keer en laatste keer deze middag Taylor Swift met Blank Space. Niet getreurd, want morgen in de uitzending wordt u onze weekendartiest uiteraard weer. Dan is het 6:13 en is het tijd voor het Denksportoverzicht. En dan gaan we beginnen met het dammen. Monster speelde vandaag deze week de eerste wedstrijd voor de provinciale clubcompetitie. Dat klopt toch, Ad van der Voort?
2: Ja, dat klopt inderdaad, Rob. Dat is de clubcompetitie voor viertallen. En de eerste tegenstander was Denk en Z Reewijk. En dat is een van de zwakkere teams in de eerste klasse, waarin ook Naaldwijk speelt trouwens. Monster is juist een van de sterkere en doet mee voor de titel. En dat lieten ze duidelijk blijken, want het werd een overduidelijke 8-0 overwinning. Edwin Remmerswaal die opende de score tegen Renate Snijder. En vervolgens kwamen er winstpartijen bij van Stan van der Meer en invaller Porter Richardson tegen de jeugdspelers Laurent Glas en Zoe Berk. Herman Vrooman bord 1, dat was degene die de overwinning compleet maakte eigenlijk. En hij speelde tegen Hans de Knikker.
1: En was er ook succes bij Naaldwijk?
2: Nou, bij Naaldwijk ging het een stuk moeizamer. Ik deed zelf ook mee dan, dus ik heb het zelf ervaren. We speelden thuis tegen Hofstad 2. En dat is net als vorig jaar een 5-3 nederlaag geworden. Hofstad is een ontzettend lastige tegenstander om tegen te spelen. Op papier moet je ervan kunnen winnen. Maar het is een hele degelijke ploeg en die maken weinig foutjes. Hans Bent Velzen zat aan boord 3 en die trof het niet. Die speelde tegen een invaller, Roy Bidesi. En die heeft een veel hogere rating als degene die er normaal gesproken speelt. Dus Hans kreeg geen poot aan de grond en die verloor. Gevolg was dat wij de hele avond tegen een achterstand aan zaten te kijken. En aangezien we op geen van de 3 overige borden duidelijk voordeel konden maken, resulteerde dat dus in een 5-3 nederlaag. De overige spelers, ik was het zelf dan, en Peter Bentvelsen en Walter de Koning. Maar we konden het niet maken.
1: Helaas. Wat staat er volgende week op de agenda?
2: Volgende week, aanstaande week, dan zullen er ook beide verenigingen weer onderlinge competitie worden gespeeld.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou, na het einde van het damverslag altijd tijd voor de Denksportplaat. Welke heb je deze week bedacht, Ad?
2: Ja, nou, we zitten deze week met het weer. En dat noemen ze een zogenaamde oude wijvenzomer of Indian Summer, lekker warm weer. En de Kings die hebben het daarbij gewoon over een sunny afternoon.

0: Ja, de Kinks. Zij verzorgen deze week de Denksportplaat. Dat moet toch ook voor hen een eer zijn. Dan gaan we van het dammen naar het schaken. Er was deze week genoeg te beleven op het schaakgebied. Zowel op de clubs als in de openbare ruimte. En laten we beginnen bij de clubs. Art Dekker, goedemiddag.
1: Dag Rob, goedemiddag.
0: Hoe verliep de derde ronde van de interne competitie bij Liersen?
1: Ja, de aandacht ging vooral uit naar de wedstrijd tussen Wim II van Delft, die met wit speelde tegen clubkampioen Arvid Duin. En de Karakan, die opening kwam op het bord. En dat is weer eens wat anders dan E2, E4 met E7, E5. Maar de beide schakers kenden alleen de eerste vier zetten. Het werd wel heel spannend. En Ardi kwam beter staan. Wim T. die had het moeilijk te verdedigen, geïsoleerde pion. Maar wat Ar ook probeerde, hij kon de arme pion niet goed aanvallen. En Wim T. kon prachtig met zijn koning die arme pion verdedigen. En toen beide spelers een gelijk aantal pionnen en twee torens hadden, werd tot remise gestoten. En mooi om te zien dat na drie ronden Romeo Solsen en Dick Valk bovenaan staan. Met drie overwinningen. We zullen de komende weken zien of ze dat vol kunnen houden.
0: En zijn er bij Schaakmat Westland na twee ronden ook verrassingen?
1: Ja, de grootste verrassing is Kurt Brunner. Zijn partij tegen veelvuldig kampioen Michiel van Woerden ging lange tijd gelijk op, totdat Michiel met een offer kwam. Het zag er gevaarlijk uit voor zwart, maar Kurt die verdedigde erg sterk. Langzaam maar zeker verdween het voordeel voor wit en zo haalde Kurt een knappe overwinning. Hij is met 2-2 koploper. En twee andere titelkandidaten, Johan Voorberg en Menno Piesma, kruisten de degens. Menno die kwam als winnaar uit de bus. Art Dekker won op de 20e zet een belangrijke pion van Jeffrey Hofland. En toch bleef het nog lang spannend. Toen er alleen nog pionnen over waren, was de winst voor Art binnen.
0: Nou, gefeliciteerd Art.
1: Ja, bedankt.
0: En wat voor verrassing was er voordat de wedstrijd begon?
1: Nou, Bart van der Bossen die had het idee geopperd om te starten met een schaaktraining voor clubleden. En met zo'n 14 schakers werd daar flink gehoor aan gegeven. En van stap 2 tot en met stap 4 werden de hersenen steeds flink gekraakt. Een goed initiatief.
0: Dat is mooi. En was er woensdagmiddag belangstelling voor het schaken bij de buitenspeelmiddag in het Dreespark?
1: Ja, zeker. Honderden kinderen die vermaakten zich goed met heel veel mooie activiteiten. Het was ook mooi weer, hè?
0: Ja, zeker.
1: En zo'n 50 kinderen met wat ouders hebben geschaakt. En er is wat uitleg gegeven. Nee, het was super.
0: En vandaag is het nog steeds Nationale Sportweek, maar ook Westland Ontmoet en Nationale Burendag. Daarom waren jullie vanmiddag bij De Naald aan het schaken. Was daar belangstelling voor?
1: Ja, toen ik kwam, toen bleek dat het ijssalon gesloten was al. En dat scheelt best wel, want dan zitten er veel mensen buiten tegenover Lekker en De Naald. Maar het was wel mooi weer en langzaam maar zeker kwamen er wat meer mensen, veel kinderen ook. De grote schaakspelen met grote schaakstukken is gespeeld. En met de tafel. En dat viel niet tegen. Nee.
0: Nou, hartstikke fijn. En staat er volgende week nog iets op het programma?
1: Ja, volgende week zaterdag spelen Schaakmat Westland 1 en 2. Hun eerste tijdwedstrijd in de KNSB-competitie in de Ark, in de Lier. Het eerste speelt in de derde klasse tegen SHTV. Beide teams zijn van start gegaan met een overwinning. En de gemiddelde rating van SHTV is iets hoger. Maar met een goede vorm van de dag zijn er kansen. En het tweede speelt haar eerste wedstrijd in de vijfde klasse E tegen Rijswijk 2. Rijswijk is favoriet, maar je weet nooit.
0: Nou goed, dankjewel Art dat je ons weer hebt bijgepraat over het schaken in het Westland. Volgende week horen we je uiteraard weer. Dan nog even voetballen, want in de tweede klasse D kent VFC MVV 27 een tussenstand van 1-1. Die wedstrijd is pas om 5:00 begonnen. En we gaan nog heel even napraten en eigenlijk ook een beetje nagenieten van die overwinning van SC Schavenzande op ASWH. 3-0 de eindstand, u heeft het vast en zeker gehoord. En onze verslaggever Ruud de Jong sprak na de wedstrijd met FC Schavenzande trainer Mike Jonk en vroeg hem of hij de wedstrijd met dominant en controle op een goede manier zou omschrijven.
2: Dan heb je vandaag goed opgelet.
3: Zit je dan ook te genieten?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, het is misschien gek, want op trainingen zie je al heel erg terug dat we veel controle aan de bal hebben. Het positiespel steeds beter wordt. Het is alleen inderdaad de vraag, wanneer gaan we dat op zaterdag? Nou ja, niet per se de vraag. Ik denk dat we de laatste weken dat echt wel bij Vlagen goed laten zien. En ik vond dat vandaag, dat we verdedigend niks hebben weggegeven en aan de bal heel veel controle in het positiespel hadden. En ook nog eens agressief waren in de 16. Ja, dan zie je dat je heel veel kansen bij elkaar speelt.
3: Ja, want als ik bijvoorbeeld Sil van Ooyen ziet, die valt in, maar die heeft er ook al voor een 4 gehad.
2: Absoluut, en ik denk dat hij daar ook goed de kansen creëert. Ik denk dat we daar sowieso geduldig tot aan de 16 zijn. En nu zie je wel steeds een betere en agressieve bezetting in de 16.
3: Natuurlijk moeilijk om alle spelers eruit te pakken, maar als ik Stijn en Bruin zie, die is ook los. En hoe los?
2: Nou ja, je ziet dat hij gewoon steeds beter gaat begrijpen wat we in het positiespel willen. Wat we in de verdedigende taken willen. Hij gaf in het begin ook wel aan, het was wel erg veel ten opzichte van vorig seizoen voor hem. Maar je ziet wel nu dat het, nou ja, eigenlijk stapje voor stapje, dat hij er steeds beter in komt. Maar je zei niet iedereen uitlichten. Maar ik denk als je vandaag Twan van Meert over het veld ziet paraderen, dan ja, daar kan ik wel echt van genieten. Zeker weten.
3: Ja, die speelt ook gewoon vanouds.
2: Ja, absoluut. Je ziet juist eigenlijk misschien weer iets meer vanuit de controle. Iets meer vanuit 6, iets meer vanuit 8. Maar ja, echt, vandaag eerste die echt over het hele veld. Dat zag er goed uit. En zonder anderen tekort te doen, want ik denk dat iedereen vandaag een goed niveau aantikt. Maar je ziet zo wel dat iedereen wel weer op het niveau komt waar we naar streven.
3: Het doet een beetje denken aan de Schravenzandse Pierlo.
2: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, en ook misschien iets meer individuele acties, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja.
3: Andere spelers, Virgil Chinashu, die is natuurlijk op de plek van Frank Broos. Ja, die heeft er gewoon al 3 gemaakt.
2: Zeker. Ik denk dat hij inderdaad de eerste wedstrijd bij Feyenoord maakte die gelijk. En nu 2 op rij al. Dus hij zit ook goed in zijn veld. Zie je het gewoon terug. Hij voelt zich vrij. Ik denk dat iedereen steeds beter in de wedstrijd komt. Als je het zo mag zeggen.
3: Tot slot volgende week ook een mooie graadmeter dan gelijk.
2: Absoluut. Ik denk Jordan Boy is een van de betere ploegen uit de competitie. Dat zie je ook aan de stand. Volgens mij vandaag wel verloren.
3: Het begon al later, dacht ik.
2: Okay, ja, hij staat nu voor mij achter. Dus het zal weer een mooie graadmeter zijn. Want laat ze maar komen.
3: Dankjewel.
0: In de tweede klasse D. Die wedstrijd is om 5:00 is begonnen. VFC MVW 27 kent nu een tussenstand van 2-1. De einduitslag zullen we in deze uitzending niet mee kunnen nemen. Want dit was aflevering 3616 van WORES Sport. Waarin we maar liefst 6 live wedstrijden konden volgen. Dank aan verslaggevers Ruud de Jong, Johan Voskamp, Leo de Jong, Peer Verwij, Piet Voskamp en Martijn Molenaar. En wilt u de interviews nog eens terugluisteren of heeft u ze gemist? Gaat u dan naar de website van de WOS. Daar staan ook alle uitslagen van de vandaag gespeelde voetbal- en korfbalwedstrijden. Dankzij de bijdrage van onze redacteur Matthijs Scholtes. Samenstelling van deze uitzending Marco Streefland, Esther Veldkamp, André Zijlstra en Paul Keizer. Die vandaag ook de regie in handen had. En dank ook aan onze technicus Jan Bol. Morgen om 2:00 is WOS Sport er weer met live verslag van de hockeywedstrijd Spijkenisse HV Westland. Heel veel terugkijken op de sport van vanavond, zoals het korfbal, badminton, rugby en handbal. Aandacht ook voor het jubileum van gymnastiekvereniging NTO uit Maasland. Henry van Leeuwen zit dan achter de microfoon. Straks, na de klok van 6:00, 2:00 lang, de danceclub van Robert en Freek. Dus blijf lekker luisteren. Hoe dan ook, een fijne avond.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS beste handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
5: En in deze aflevering van de DJ's op de WOS hebben we een energieke set van het Underground Live DJ Collective uit Parijs. We staan uit Abel, Alexander en William Daniel. Vormen samen een electro dance collectief waarvan we dit uur een leuke set draaien. Ze leerden elkaar eigenlijk bij toeval kennen tijdens een jam sessie, waarbij ze het zo goed naar hun zin hadden dat ze in 2019 samen de track Lauren opnamen. Een plaat die veel later tijdens de lockdown een dikke hit werd. En ook in 2026 scoren ze weer een grote hit met de track My Temptations, uitgebracht op Defected Records. En de set van dit uur is eigenlijk één grote showcase van hun creaties. Dit is een uur lang Oden en Fatso in de mix.
3: Zijn de van zaterdagavond laat tot zondagochtend.

0: leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
4: En in dit uur reizen we af naar Karlstad in Duitsland met een DJ-set van de twee broers Felix en Lucas Hein. Lucas is de zanger, Felix de producer van het duo. Braken in 2022 door met de track Bad Memories. Inmiddels al meer dan 600 miljoen keer gestreamd. Werkte al zeer succesvol samen met zo'n beetje alle grote namen in de dance scene. Zijn inmiddels ook goed voor meer dan 4,5 miljoen luisteraars per maand op de streamingplatforms. En in dit uur bij de DJ's op de WOS mixen ze tracks van Fisher, Young Thug, The Temper Trap, Gregory Porter, Robin Schulz en veel van hun eigen werk. Dit is een uur lang Fastball.

van de DJ. Van zaterdagavond laat tot zondagochtend vroeg op de WOS.

zaterdagavond.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. Dampende DJ's.
4: Je hoort nu de DJ's. Met een vette mix van DJ Elroy op de WOS.

0: Je hoort nu de DJ's met een set van DJ Elroy op de WOS.
1: Het radioprogramma voor, door en met DJ's.
2: The DJ's.
3: Gemixt door DJ Elroy. There's no

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een